0: beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op de moviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
5: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

sexy people.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Voormalig parlementariër Ellen Howell op Aruba is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschriften. Daarnaast moet hij een boete van 35.000 gulden betalen. Howell gaat in cassatie tegen de uitspraak. Staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties begint maandag aanstaande een werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij bespreekt lokale economische groei, natuurbehoud en bestuurlijke ontwikkelingen. Van den Burg bezoekt onder andere Bonaire, Aruba en Curaçao, waar hij onder andere het Hof van Justitie en een datacenter bezoekt. Dan internationaal nieuws. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 doden gevallen. De brand ontstond in een vestiging van de Huteng Shoes Company in het district Chendai. President Xi Jinping vreest voor een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft een grondig onderzoek naar de oorzaak gelast. Bluswerkzaamheden gaan door. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Voormalig parlementariër Ellen Howell op Aruba is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschriften. Daarnaast moet hij een boete van 35.000 gulden betalen. Howell gaat in cassatie tegen de uitspraak. Staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties begint maandag aanstaande een werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij bespreekt lokale economische groei, natuurbehoud en bestuurlijke ontwikkelingen. Van den Burg bezoekt onder andere Bonaire, Aruba en Curaçao, waar hij onder andere het Hof van Justitie en een datacenter bezoekt. Dan internationaal nieuws. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 doden gevallen. De brand ontstond in een vestiging van de Huteng Shoes Company in het district Chiangdai. President Xi Jinping vreest voor een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft een grondig onderzoek naar de oorzaak gelast. Bluswerkzaamheden gaan door. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Voormalig parlementariër Ellen Howell op Aruba is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschriften. Daarnaast moet hij een boete van 35.000 gulden betalen. Howell gaat in cassatie tegen de uitspraak. Staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties begint maandag aanstaande een werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij bespreekt lokale economische groei, natuurbehoud en bestuurlijke ontwikkelingen. Van den Burg bezoekt onder andere Bonaire, Aruba en Curaçao, waar hij onder andere het Hof van Justitie en een datacenter bezoekt. Dan internationaal nieuws. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 doden gevallen. De brand ontstond in een vestiging van de Huteng Shoes Company in het district Chendai. President Xi Jinping vreest voor een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft een grondig onderzoek naar de oorzaak gelast. Bluswerkzaamheden gaan door. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Voormalig parlementariër Ellen Howell op Aruba is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschriften. Daarnaast moet hij een boete van 35.000 gulden betalen. Howell gaat in cassatie tegen de uitspraak. Staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties begint maandag aanstaande een werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij bespreekt lokale economische groei, natuurbehoud en bestuurlijke ontwikkelingen. Van den Burg bezoekt onder andere Bonaire, Aruba en Curaçao, waar hij onder andere het Hof van Justitie en een datacenter bezoekt. Dan internationaal nieuws. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Jinjiang zijn zeker 28 doden gevallen. De brand ontstond in een vestiging van de Huteng Shoes Company in het district Chiangdai. President Xi Jinping vreest voor een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft een grondig onderzoek naar de oorzaak gelast. Bluswerkzaamheden gaan door. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Voormalig parlementariër Ellen Howell op Aruba is in hoge beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschriften. Daarnaast moet hij een boete van 35.000 gulden betalen. Howell gaat in cassatie tegen de uitspraak. Staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties begint maandag aanstaande een werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij bespreekt lokale economische groei, natuurbehoud en bestuurlijke ontwikkelingen. Van den Burg bezoekt onder andere Bonaire, Aruba en Curaçao, waar hij onder andere het Hof van Justitie en een datacenter bezoekt. Dan internationaal nieuws. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 doden gevallen. De brand ontstond in een vestiging van de Huteng Shoes Company in het district Chendai. President Xi Jinping vreest voor een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft een grondig onderzoek naar de oorzaak gelast. Bluswerkzaamheden gaan door. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: laatste nieuws van 5 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Voormalig parlementariër Ellen Howell op Aruba is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschriften. Daarnaast moet hij een boete van 35.000 gulden betalen. Howell gaat in cassatie tegen de uitspraak. Staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties begint maandag aanstaande een werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij bespreekt lokale economische groei, natuurbehoud en bestuurlijke ontwikkelingen. Van den Burg bezoekt onder andere Bonaire, Aruba en Curaçao, waar hij onder andere het Hof van Justitie en een datacenter bezoekt. Dan internationaal nieuws. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 doden gevallen. De brand ontstond in een vestiging van de Huteng Shoes Company in het district Chiangdai. President Xi Jinping vreest voor een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft een grondig onderzoek naar de oorzaak gelast. Bluswerkzaamheden gaan door. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen 2 dagen zeker 14 mensen gedood, meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. De slachtoffers vielen verspreid over 5 provincies. 3 doden vielen in Ahvaz. Iran en de Verenigde Staten vallen elkaar voor de 2e nacht aan. Het Zuid-Koreaanse Hoge Rechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol bevestigd. Hij krijgt een gevangenisstraf van 7 jaar voor zijn verzet bij zijn arrestatie. Yoon is betrokken bij meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep. Hij wordt beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Voormalig parlementariër Ellen Howell op Aruba is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 maanden, maar van 6 maanden voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan verduistering en valsheid in geschriften. Daarnaast moet hij een boete van 35.000 gulden betalen. Howell gaat in cassatie tegen de uitspraak. Staatssecretaris Erik van den Burg van Koninkrijksrelaties begint maandag aanstaande een werkbezoek aan de ABC-eilanden. Hij bespreekt lokale economische groei, natuurbehoud en bestuurlijke ontwikkelingen. Van den Burg bezoekt onder andere Bonaire, Aruba en Curaçao, waar hij onder andere het Hof van Justitie en een datacenter bezoekt. Dan nog internationaal nieuws. In het noorden van Keulen is vrijdag een Amerikaanse bom van circa 500 kilo uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Het stadsbestuur meldt dat de directe omgeving, inclusief een kinderziekenhuis, wordt ontruimd. Ongeveer 4.300 personen worden geëvacueerd. Een gevarenzone van 500 meter is vastgesteld. De ontmanteling van de bom is nog niet gepland. In Spanje is geschokt gereageerd op de dodelijke natuurbranden in het zuiden. Het dodental staat op 11, met tientallen gewonden. Regionaal gezondheidsminister Antonio Sanz noemde de situatie een ongekende tragedie. De slachtoffers vielen in de provincie Almeria. Zeker 4 personen zijn met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. Een tolvignet voor het rijden op Belgische wegen moet vanaf mei 2027 gaan gelden. Er komen tarieven voor schone en vervuilende auto's, variërend van 9 euro per dag voor schonere voertuigen tot 11,5 euro voor vervuilende auto's. Elektrische voertuigen betalen tussen 8,10 euro en 90 euro per jaar. Overtreders riskeren boetes tot 210 euro. De maatregel moet de staatskas jaarlijks 200 miljoen euro opleveren. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Ja, van harte goedemorgen, Buenos Dias, vrijdagochtend. En Madonna is hier.

lekker rustig opstaan op deze vrijdagochtend. Het is 12 minuten over 6 en je hoorde Van Morrison. Have I told you lately that I love you? Nee, dan moet je dat vaker doen. Dat is jouw goede voornemen voor vandaag dan maar meteen, hè? Zo, hè, heb je lekker geslapen? Lekker avondje gehad? Goed gegeten? In huis Rier wel degelijk. Was gistermiddag eventjes bij onze vrienden van Salty Seafood langs geweest om wat lekkers in huis te halen. En dat zijn geworden mosselen gisteravond. En dat is geworden tuna. Die tuna daar, ja, die kan ik je aanraden. En dan moet je eventjes, als je er bent, naar Chris vragen. En het zijn geheime stash. Die is nog veel beter. Oh, dus, nou ja, je weet het, hè? Als je goed voor jezelf, voor de innerlijke zelf zorgt, dan gaat het een stuk beter in het leven. Dat is belangrijk, hè? Goed voor jezelf zorgen. Als je goed gevuld bent van binnen, dan kun je de hele wereld aan. Zeg, laten we zo eens even kijken naar het nieuws van afgelopen nacht, wat er is gebeurd in de wereld, terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Nou, deze knijter van Mana op 100.

Hey, Nitty Calm Down, het is Taylor Swift op Paradise. Buenos dias, goedemorgen. Om 6:50, de vrijdagochtend, de 10e van juli. Zeg, wat is er gebeurd in de rest van de wereld waar wij in onze tijdzone op één oor lagen? Ik zal je even bijpraten. Facebook en Instagram houden volgens de Europese Commissie onvoldoende rekening met de verslavende werking van hun apps. Functies als eindeloos scrollen, automatisch afspelen van video's, het pushberichten sturen en gepersonaliseerde aanbevelingen zouden dwangmatig gebruik stimuleren. De commissie vindt ook dat de bestaande schermtijd en ouderfuncties nauwelijks effect hebben. Meta krijgt eerst de kans om te reageren, maar riskeert uiteindelijk een boete die kan oplopen tot ongeveer 11 miljard euro. Koekoek, dat is een hoop geld. En bij een snel uitbreidende natuurbrand rond Los Gallardos in de Zuid-Spaanse regio Andalusië zijn 12 mensen omgekomen en worden nog 23 mensen vermist. 8 mensen die raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Een deel van de slachtoffers probeerde via een drooggevallen rivierbedding te vluchten in plaats van de officiële evacuatieroute te volgen, maar werd door het vuur daar ingehaald. Van 150 brandweerlieden en 220 militairen proberen de nog altijd niet gebluste brand daar te bestrijden. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK zijn in Amsterdam, Den Haag en Utrecht mensen aangehouden. De sfeer was op de meeste plaatsen rustig, maar kleine groepen die staken brand, gooiden vuurwerk of glas naar de politie en weigerden te vertrekken. In Amsterdam werden 8 mensen opgepakt en ongeveer 220 verkeersboetes uitgedeeld. En in Den Haag waren er 4 aanhoudingen en in Utrecht 2. Ja, het is onrustig in de Nederlandse steden als Marokko speelt. Nou, jammer genoeg. En dit is toch wel het nieuws van de dag. Deze oma die moet echt met pensioen. Een oma die heeft in het Belgische Strombeek Bever per ongeluk een ander 2-jarig kind meegenomen in plaats van haar eigen kleinzoon. Nadat de vergissing was ontdekt, verspreidde de politie en buurtbewoners een dringende oproep om de vrouw en de buggy te vinden. De opa die bracht het kind kort daarna ongedeerd terug naar de opvang. De kinderopvang die bekijkt nu strengere controles, zoals het vragen naar namen en identiteitsbewijzen van mensen die de kinderen komen ophalen. Ja, dat is foutje bedankt. Hè, als je dan je kleindochter gaat ophalen, kleinzoon gaat ophalen bij de opvang en per ongeluk de verkeerde meeneemt. Dus het is toch wel prettig dat we wat kleinschaliger opvangen hebben. Hè, dat niet zo makkelijk kan gebeuren. De juf en de meester die herkennen opa en oma gelukkig hier. Goed zeg, van harte goedemorgen ben je bijgesproken. Zometeen naar het laatste lokale nieuws met Nelly. Eerst Barry White op Paradise.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Hohoho, welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialité bij Servifrais te Janwee. Vive le vin!
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
5: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
6: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de

0: op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Van harte goedemorgen. Het is Paradise op deze vrijdagochtend, de 10e van juli. Aangeschoven is Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Buenos dias, goedemorgen.
2: Bon dia. Bij vroege politieinvallen in de wijk Juan Domingo zijn gisterochtend 3 verdachten aangehouden. In het eerste huis nam de politie een crossmotor van onduidelijke herkomst in beslag en nam een bewoner mee voor verhoor. Bij een tweede inval stuitte de politie op een grote hoeveelheid wiet en vuurwapens en andere bewijsstukken. Hier werden 2 mannen gearresteerd. Alle 3 de verdachten zitten nog vast. En brandstofdistributeur Curoil moet de overheid ruim 28 miljoen gulden aan dividend betalen. Dat heeft adviseurs SBTNO besloten naar een eis van het ministerie van Financiën. Curoil wilde zelf net als eerdere jaren slechts 10% van de winst afdragen om een financiële buffer te houden. Minister Cooper eiste vanwege de hoge winsten over 2023 en 2024 echter de helft op. Volgens de toezichthouder komt de continuïteit van Curoil hierdoor niet in gevaar. Vanwege het grote bedrag wordt er nog gekeken naar een betalingsregeling. En internationaal nieuws, de populaire squishy dumplings worden op grote schaal uit de schappen gehaald. Uit Vlaams onderzoek blijkt dat dit knijpspulgoed voor kinderen kankerverwekkende stoffen kan bevatten. Aanleiding voor het onderzoek was een penetrante chemische geur waar ouders over klaagden. Webshop Bol heeft alle varianten inmiddels offline gehaald. En ook snoepketen Yamin neemt maatregelen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit doet momenteel zelf onderzoek naar de veiligheid van het speelgoed en verwacht binnenkort de eerste resultaten.
1: Wat zijn dat dan? Squishy dumplings?
2: Ja, het zijn van een soort knijp, weet je wel, van dat slijmachtige dingen. Je weet. Kan knijpen.
1: Ja. En ze zien er niet heel, hoe zeg je dat, biologisch uit of zo. Ik denk dat als je daarvan een hapje neemt of een likje, dan... Dat is niet best, nee.
0: De ochtendkrant van Nelly.
1: Het is niet, het is alles behalve een natuurlijk product, zeg maar. Volledig made in China. Goed, zeg, laten we eens eventjes naar de ochtendkrantjes. Wat staat erin opgeschreven vandaag?
2: Er is veel nieuws natuurlijk over die verschillende statenvergaderingen. Er was gisteren moesten verschillende ministers naar de staten voor die vragenuren. Onder andere over het beleid bij FKP. Daar was minister Cooper best wel kritisch over. Hij zei, als het zo doorgaat, dan is hij van plan om drastische maatregelen te nemen. Oh. De aanleiding is natuurlijk het nieuws dat FKP geen groot onderhoud, of althans alleen maar noodonderhoud kon uitvoeren. Dus als er sprake is van termieten of met de leidingen, rioleringproblemen, dat ze dan alleen zouden kunnen helpen vanwege een tekort op hun begroting. Uiteindelijk heeft toen minister Cooper alsnog besloten om snel nog zo'n 2,5 miljoen gulden over te maken. Maar er blijft nog een groot gedeelte open. Mm-hmm. Maar ook nog niet alle jaarrekeningen zijn goedgekeurd. Nou, in ieder geval, er is wel al een grote inhaalslag gemaakt, maar ze zijn er nog niet. Dus hij geeft ze nog heel even de benefit of the doubt, als ik het zo mag zeggen. Maar in principe, als het zo doorgaat, dan gaat hij ingrijpen.
1: Ja.
2: Er is ook gesproken over de pijnen van de veehouders. Eerder deze week heeft premier Pisas al gezeten met een delegatie van veehouders en ook coöperaties van de agrarische sector. En daarin is toen, zijn er afspraken gemaakt. We zouden regelmatiger bij elkaar samenkomen om te praten over al die diefstallen, de onveiligheid. Maar ook welke maatregelen ze dus kunnen treffen. En de coöperaties en de veehouders hebben dus wel een luisterend oor gekregen. Mm-hmm. Bij de regering. Verder ook in de kranten over, dit was ook een vragenuur, dat de Nederlandse inspectie heeft dus, Volksgezondheidsinspectie, heeft dus geen autoriteit om hier op Curaçao onderzoeken te doen. Dat kwam dus naar voren naar aanleiding van het vragenuur. Dat was aangevraagd door PAR-statenlid Shaheen Elhage. Hij wilde weten of het klopte. Dus dat was eerder een bericht naar buiten gekomen dat de patiënten van de BES-eilanden dus niet naar Curaçao mogen komen voor medische uitzendingen.
1: Oh.
2: En daar hebben we het al eerder over gehad, maar dat werd toen ook al meteen door CMC werd dat eigenlijk weerlegd. Zij kunnen dus nog wel voor bepaalde operaties kunnen ze nog wel patiënten ontvangen.
1: Ja.
2: Verder ook nog in de kranten een bericht. Nou, heel veel ook over hoger beroepzaken. Die zijn behandeld. Maar ik zie niet per se eentje die heel erg interessant is. Ook veel foto's trouwens over die invallen van gisterochtend vroeg in Juan Domingo. Daar zie je echt die politie met al die, wat ze in beslag hebben genomen. Allerlei zakken. Ik weet nou niet of dit blikken drank zijn. Nou, dat kan ik niet even invoeren. Natuurlijk automatisch heen getrokken. Wordt daarheen getrokken. Nee, het was wel een hele spectaculaire inval. Het was nog echt nog, voordat het nog licht werd, waren ze al bezig.
1: Ja.
2: Waren ze op straat om deze verdachte aan te houden.
1: Ja, dat is vaak het beste tijdstip, hè?
2: Als ze nog liggen te slapen.
1: Ja, als ze nog liggen te slapen, ja. Ja, ja. Zo tegen een uur of zes, hè? 5:30, 6. Dan weet je bijna zeker dat ze liggen te slapen, ook als ze een wilde avond hebben gehad.
2: Nog om dat tijdstip waren ze inderdaad daar. Verder, de politie is ook heel erg actief deze dagen, hoor, met verkeerscontroles. Er zijn verschillende boetes uitgedeeld. Het ging
1: ik heb vooral ze nog niet gezien.
2: Ik heb ze wel. Maar ze controleren nog niet of je de nieuwe kentekenplaat al hebt. Of je een vervalste of een illegale hebt.
1: Oké. Okay. Ik heb hem trouwens. Heb je dat gezien?
2: Nee, ik had er vanochtend niet op.
1: Nee, hij hangt netjes op mijn nieuwe autootje.
2: Goed zo. Ja, voor mij zit het nog steeds in mijn dashboard.
1: Ja, hang ze nou op. Ja, maar je bent dan niet illegaal bezig of zo, want je hebt ze wel, maar
2: ze zijn alleen nog niet. Ik ga het straks doen als ik hier klaar ben.
1: Ja, heb je schroevendraaier?
2: Misschien.
1: Dus je moet er trouwens wel meerdere hebben. Dat is echt idioot. Bij die van mij zaten ze met andere schroeven vast als achter. Bij de auto van mijn vrouw trouwens ook.
2: Dat is toch handig? Want dan weet je dat ze die dieven dan langer overdoen als ze je het nummerplaat willen meenemen.
1: Oh ja.
2: Dat gebeurt ook regelmatig.
1: Eens een schroef in de auto van mijn vrouw die zat vastgeroest. Dus die heb ik met een slijptol moeten bewerken. Wow. Ja. Dat is trouwens wel een leerzaam evenementje geweest. Ik ben er namelijk achter gekomen dat Volkswagens die op het alarm staan, die kun je gerust met een slijptol bewerken. Dan gaat het alarm
2: gaat niet af.
1: Nee.
2: Gelukkig zijn ze niet gewild.
1: Nee. Heb ik dit hard op de radio gezegd?
2: Mm-hmm.
1: Maar die vergilde ligt nog te slapen, hè? Mm-hmm. Ja, oké, gelukkig. Goed, ander nieuws?
2: Straks denk ik nog meer.
1: Mooi zo, bedankt voor nu dan in ieder geval. Het is officieel vakantietijd op het eiland. Hè? Gisteren was de laatste schooldag / oprotdag. Kinderen moesten nog even naar school komen om vervolgens extra vroeg weer naar huis te worden gestuurd. En nu is dan eindelijk daar de grote vakantie. Wekenlang van plezier, jolijt en uitslaperij ook nog eens een keertje. Het zal lekker rustig zijn op de Curaçaose wegen. Ik zie achter mij wat auto's voorbij suizen. Een verdwaalde wandelaar doet zijn ronde. En op de radio draaien wij louter kwaliteit. Van Luther Vandross bijvoorbeeld. Het is never too much op je vrijdag.

Thalia op Paradise, 103.1 FM. Buenos dias, goedemorgen. Volgende week gaan we trouwens wat leuks doen op deze radiozender. Wist je dat? Heb je dat al gehoord, Nelly Rose? Want je stekt net een sinaasappel in je mond. Heb je al gehoord, Nelly, wat we volgende week gaan doen? Nee, hè? Heb je gehoord wat we volgende week gaan doen? Je hoort me niet. Dan zit je weer naar YouTube te kijken. Wij gaan volgende week een leuk spelletje doen. We gaan waterhappen volgende week. Een waanzinnig leuk spel waarbij je kans maakt op hele leuke prijzen van de Sea Shack. En dat is bij de Fokkerweg onder ons oude studiocomplex. Het is een nieuwe winkel van Mick. Die heeft daar heel wat leuks op de plank liggen. Wat jij kan, wat je kan gebruiken voor tijdens het watersport of voor creatie in het water. Dus als je geen sporter bent, maar wel van water houdt, dan kun je er ook terecht. En volgende week win je in elk programma hier op deze radiozender leuke prijzen van de Sea Shack. Als je meespeelt met het spelletje waterhappen. En dat wordt nog eens een keertje een uitdaging. Want de DJ's van Paradise die gaan gezichten uitspreken met hun mond vol water. Als dat maar goed gaat in een studio vol met allemaal dure knopjes. Dat wordt echt waanzinnig leuk. Vanaf aanstaande maandag dus op deze radio zijn er leuke prijzen te verdienen.

Shaq Attack, Down on the Street. En als je nu Down on the Street bent, dan weet je ending zeker. Dat wordt lekker doorrijden, geblazen. Want ja, de vakantie op het eiland is van start. Hè, dus. Maar weinig verkeer momenteel op de weg. Behalve die ene graafmachine die nu achter me langs rijdt. Op de Schottengatweg West. Kun je meekijken trouwens via onze website paradisefm.cw. Klik op Kijk Live.

0: Now. You wanna make it.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
4: It's a Friday, baby!
5: Iedere vrijdag begin je...

0: stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Homer, wacht eens eventjes. Ik was nog even koffie aan het halen. Zo, hoppa. Van harte goedemorgen. Het is ook vrijdag bij je vrienden van Paradise. Aangeschoven voor het nieuws van 7 uur is Nelly Rosa. Bon dia.
3: Bon dia. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de resterende bestuursleden van kiescommissie EAC per direct op straat gezet. De ontslagen vallen slechts 4 maanden voor de midtermverkiezingen. De onafhankelijke commissie werd in 2002 opgericht om te garanderen dat verkiezingen eerlijk verlopen. Zo certificeert het orgaan stemmachines en beheert het miljoenen aan overheidsgeld. De 2 democratische leden kregen een ontslagbrief, terwijl een republikeins lid de kans kreeg om zelf op te stappen. Democraten noemen het besluit onverantwoordelijk en gevaarlijk. Omdat er een 2/3 meerderheid nodig is om besluiten te nemen, ligt het werk van de kiescommissie volledig stil. En Meta overtreedt met Facebook en Instagram de Europese regels tegen appverslaving. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. Volgens Brussel zijn functies zoals het oneindig door de tijdlijn scrollen en het automatisch afspelen van video's schadelijk. Ze zijn bewust zo ontworpen dat gebruikers en vooral minderjarigen aan hun scherm gekluisterd blijven. De maatregelen die het techbedrijf nu al neemt om de schermtijd te beperken zijn volgens de commissie veel te makkelijk te omzeilen. Meta krijgt nog de kans om te reageren, maar als het ontwerp van de apps niet verandert, dreigt een miljardenboete die kan oplopen tot 6% van de wereldwijde jaaromzet. En lokaal nieuws, bij vroege politieinvallen in de wijk Juan Domingo zijn gisterochtend 3 verdachten aangehouden. In het eerste huis nam de politie een crossmotor van onduidelijke herkomst in beslag en nam een bewoner mee voor verhoor. Bij een 2e inval stuitte de politie op een grote hoeveelheid wiet, een vuurwapen en andere bewijsstukken. Hier werden 2 mannen gearresteerd. Alle 3 de verdachten zitten nog vast. En brandstofdistributeur Curoil moet de overheid ruim 28 miljoen gulden aan dividend betalen. Dat heeft adviseur SBTNO besloten naar een eis van het ministerie van Financiën. Curoil wilde zelf, net als eerdere jaren, slechts 10% van de winst afdragen om een financiële buffer te houden. Minister Cooper eiste vanwege de hoge winsten over 2023 en 2024 echter de helft op. Volgens de toezichthouder komt de continuïteit van Curoil hierdoor niet in gevaar. Vanwege het grote bedrag wordt er nog gekeken naar een betalingsregeling. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.tv.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
4: Dit is Brabant.

0: doe je natuurlijk met de muziek van Paradise op 103.1 FM. En nog heel eventjes mogen wij onszelf een andere naam geven.
1: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Want het WK kijk je natuurlijk vanaf de officiële Braza FM fanlocaties.
0: Ja, Jeroen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Heb jij hier
2: gisteren, we hebben nog een hele week te gaan, hè?
0: We hebben nog een hele week te gaan. Jawel, maar het wordt steeds minder leuk wel, hè? Steeds minder op het programma.
2: Dat wel, dat wel. Het wordt wel wat dat betreft wel steeds spannender, hè? Maar ja, staat steeds minder op het programma. Je moet er het is inderdaad een beetje afkicken. Dan wordt het volgende week nog erger natuurlijk.
0: Ja.
2: Wat gaan we nemen? Ze kijken, maandag hebben we geen wedstrijd.
0: Nee.
2: Dan zag
0: dinsdag woensdag wel. Frankrijk tegen NNB. Ik weet niet welk land dat is, maar
2: NNB, ja, die zijn heel sterk.
0: Ja, ook goed in de verdediging ook. Hè?
2: Ja, kom in.
0: Is zondag de grande finale. Niet dus deze zondag, maar de zondag, volgende week zondag gaat het gebeuren. De finale.
2: Precies.
0: Ja, dus de finale tussen, wat zal het zijn, Frankrijk en?
2: Ja, Frankrijk en. Ja, ik houd maar op Argentinië. En misschien is dat ook wel het leukste, weet je wel. Want dan kan Frankrijk revanche nemen voor de laatste finale. En dat hebben ze dan ook. Dat zouden ze dan ook op voorhand al verdiend hebben. Want het is natuurlijk wel de ploeg gewoon met de beste spelers. De beste wedstrijd, de instelling, weet je, middelmensen ook wat laten zien. Behalve vond ik gisteren ze wel een beetje zuinigjes eigenlijk.
0: Ja.
2: Alsof ze. Ja, toch niet 100% geconcentreerd waren of zo. De eerste kansen die er allemaal niet invlogen. En dan die penalty ook nog. Jammer. Maar goed, het kwam uiteindelijk goed. Ja, het was Marokko had gewoon niets in te brengen. Ik heb zitten kijken, 83ste minuut. De eerste keer op het Franse doel geschoten. Dus dan zat ik te denken van, kan je nagaan hoe slecht Nederland was eigenlijk tegen Marokko.
0: Ja.
2: Jongen.
0: Ik heb hem gemist, moet ik je eerlijk bekennen. Ik wilde wel gaan kijken, maar toen ik de tv aanzette, toen kwam ik erachter dat het al voorbij was.
2: Ja, was het om 4 uur weer, denk ik of zo.
0: Ja,
2: was het gisteren? Ja, 4 uur, ja.
0: Zoiets. Hoe was het? Wat voor pot was het?
2: Nou, het was gewoon eenrichtingsverkeer eigenlijk. En het was al Frankrijk wat de klok sloeg. Marokko kwam er gewoon helemaal niet uit. En het was wachten op doelpunt. En dan weet je, als doelpunten lang uitblijven.
0: Mm-hmm.
2: En dan wordt het ook wel weer link. Want dan krijgt die tegenstander toch steeds meer vertrouwen. En je wordt natuurlijk ook steeds vermoeider. En dan heb je toch kans dat ze er een keer doorheen lopen. Dus op een gegeven moment begon ik wel even voor te vrezen. Maar toen was daar natuurlijk weer Kylian Mbappé. Die weliswaar eerst een penalty had gemist. Maar die schoot de 1-0 fantastisch binnen. En drie minuten later al was het 2-0. En toen was het meteen gedaan. Toen was het ook nog, ja, dan konden ze die score uitbouwen, zou je zeggen. Maar dat lieten ze eigenlijk na. En dat vond ik dan wel weer jammer. Want daar kijken we toch allemaal voor, volgens mij.
0: Ja.
2: Maar goed, er was nog voldoende te genieten, hoor. Want ze hebben natuurlijk een fantastisch arsenaal aan spelers. Er was nog even schrikken dat Mbappé, die werd eigenlijk wel heel heftig getackled. Dat was wel een randje rood, denk ik. En die moest daardoor ook wel de wedstrijd verlaten.
0: Mm-hmm.
2: Maar hij heeft dan laten weten dat het allemaal meevalt. En dat het geen consequenties heeft voor een verdere toernooideelname.
0: Nou, gelukkig maar. Hè?
2: Dus, ja, zo is dat. Nou, gaan we vanavond, dan wordt het ook wel een heel spannend potje. België tegen Spanje. Tenminste, dat zou je denken.
0: Ja.
2: De Spanjaarden zijn natuurlijk eigenlijk al vol overtuiging dat ze het er goed van af gaan brengen. Die vrezen alleen een beetje Thibaut Courtois, de Belgische keeper, die ze heel goed kennen. Want die keeper Real Madrid, dat is inderdaad een fantastische keeper.
0: Ja. Ja, ik vond van lachen trouwens, Jeroen. Brussels Airlines heeft een Boeing laten bestikkeren in de Rode Duivels thema. Die hebben ze afgelopen week dus hebben ze alleen maar op routes naar Spanje ingezet.
2: Oh.
0: Bereid jezelf alvast voor, Spanjaarden.
2: Ja, ja, precies. Ja, Los Diablos.
0: Ja.
2: Nee? We komen eraan. Maar veel hangt dan denk ik ook wel weer af. Het spijft ook heel veel goede spelers, maar van iedereen verwacht een heleboel van Lamine Yamal. Ik moet altijd heel goed nadenken hoe ik die naam uitspreek. Die werd eigenlijk een beetje aan de banden gelegd tegen Portugal. En eigenlijk niet gezien. En de mensen in Spanje maken zich toch wel een beetje zorgen over die jongen. Want ze zien hem ook niet genieten van het voetbal. En ze denken dat een beetje parten speelt. Dat de druk te hoog is, dat hij te veel vindt, dat hij moet. Dat er te veel van hem wordt verwacht. Mm-hmm. Maar ja, Manneke is ook pas 18, hè, dus er wordt veel van gevraagd. En ja. Dan moet je ook maar tegen bestand zijn natuurlijk.
0: Absoluut. Vanmiddag 3 uur onze tijd gaat dat gespeeld worden. Spanje-België in de kwartfinale. Leuk, spannend.
2: Ja, ik heb nog 1 nieuwtje over Curaçaose speler.
0: Oh.
2: Ja, Armando Obispo gaat zeer waarschijnlijk naar RC Lens.
0: Waar?
2: Wel, Lens.
0: Oh, ja.
2: Dat was de Franse nummer 2 van vorig seizoen. Dus achter Paris Saint-Germain werd Lens tweede. En die hebben een serieus bod op hem gedaan. En ik weet niet of dat al, of dat al rond is. Maar het lijkt er wel heel erg op dat het rond gaat komen. Hij heeft er zelf ook wel oren naar. Mm-hmm. En dat zou een mooie beloning voor hem zijn. Een mooie transfer naar een mooie competitie en een mooie club. Dus het zou hem van harte gegund zijn. En hij heeft 20 jaar bij PSV gezeten dan.
0: Ja.
2: Dus dan heb je wel wat verdiend, denk ik. Hè?
0: Dan mag het ook wel, toch? Dan mag je verder gaan kijken.
2: Ja, vind ik wel.
0: Na 20 jaar bij dezelfde, toch? Hè, dan mag je wel een
2: Oh ja, die kant.
0: Nelly, kijk me aan. Dan mag je wel weer op zoek naar een nieuw avontuurtje, toch?
2: Ja, precies. Nou, daarom.
3: Hey, Michel.
2: Dus, Oh ja, maar we hebben het over voetballers.
0: Goed, maar Jeroen is tussendoor even weg geweest, hè, bij zijn vrouw. Dus die zit niet 20 jaar compleet nu, toch?
2: Ja, ik heb me daar keurig aan die ongeschreven regel gehouden.
0: Ja.
2: Eens in de zoveel tijd moet je eventjes.
0: dat is toch op zich ook heel normaal. Hè? Goed, laten wij maar doorgaan naar de muziek voordat we hier allerlei dingen in gang zetten waar we helemaal geen zin in hebben.
2: Ja, pas maar op.
0: Bedankt.
2: Sander zwaait het straks als je thuis komt.
0: Tot maandag.
2: Tot maandag, jongens. Goed weekend.
0: Tot weekend. Later. Hallo.

0: je vrijdagochtend de 10e van juli. Zometeen naar het laatste lokale nieuws met Nelly.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: thuisfm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Hey, che potete pone de momanche? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa de momanche. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare e switchare match. Compra tre o más e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi è facile botta partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoin e hola blu.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
2: Huh? Nu al?
3: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Goedemorgen, Paradise FM meldt zich op deze vrijdagochtend de eerste echte dag van de schoolvakantie op het eiland. Het is 19:30 en hier is Nelly Rossa met je nieuws. Update. Bon dia, goedemorgen.
5: Bij vroege politieinvallen in de wijk Juan Domingo zijn gisterochtend 3 verdachten aangehouden. In het eerste huis nam de politie een crossmotor van onduidelijke herkomst in beslag en nam een bewoner mee voor verhoor. Bij een tweede inval stuitte de politie op een grote hoeveelheid wiet, een vuurwapen en andere bewijsstukken. Hier werden 2 mannen gearresteerd. En brandstofdistributeur Curo moet de overheid ruim 28 miljoen gulden aan dividend betalen. Dat heeft adviseur SBTNO besloten naar een eis van het ministerie van Financiën. Curo wilde zelf, net als eerdere jaren, slechts 10% van de winst afdragen om een financiële buffer te houden. Minister Cooper eiste vanwege de hoge winsten over 2023 en 2024 echter de helft op. Volgens de toezichthouder komt de continuïteit van Curo hierdoor niet in gevaar. En internationaal nieuws, want grote paniek in het Belgische Strombeek Bever, want daar heeft een oma per ongeluk het verkeerde kind meegenomen van de kinderopvang. Nadat de fout werd ontdekt, sloeg de politie groot alarm in de buurt. Gelukkig liep het incident met een sisser af. De opa bracht de 2-jarige Peter even later snel en ongedeerd weer terug. De opvang reageert geschrokken en geeft toe dat dit absoluut niet mag gebeuren, omdat het personeel ervan uitging dat een grootouder het eigen kleinkind wel zou herkennen, worden de veiligheidsprocedures nu flink aangescherpt. Voortaan moeten ophalers zich waarschijnlijk eerst legitimeren.
4: Ai, ai, ai. Lekker ook opa dan terug laten lopen met het kind, hè?
5: Ja, het is toch verschrikkelijk?
4: Ja, ja hoor, absoluut.
6: De ochtendkrant van Nelly.
4: Opa lost het wel weer op.
5: Ja.
4: De oma die zit ergens thuis.
5: In paniek, onder kalmeringspillen, nee. Ik zou me ook verrot schamen.
4: Aan een glaasje zoete witte wijn.
5: Heerlijk.
4: Ja, ja, ja. Goed, laten we eens even kijken naar de ochtendkranten, wat daarin staat opgeschreven.
5: In de Vigilante vandaag een bericht dat het gerecht in hoger beroep waarschijnlijk op 15 oktober de strafzaak tegen voormalige statenlid Michelangelo Lo Martinez gaat behandelen. Martinez werd in november vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar voor drugshandel en witwassen, waarnaar hij in hoger beroep ging. En in de zaak draait het dus om de vraag of Martinez gekoppeld kan worden aan een account op die criminele communicatie dienst Sky, waar al die versleutelde berichten worden verstuurd. Volgens de rechter in eerste aanleg is er destijds voldoende bewijs geleverd dat dit account werd gebruikt voor de coördinatie van drugsmokkel, waaronder 20 kilo drugs en witwassen vanaf 2019 van Martinez is. Naast foto's van drugspakketten werd ook op het account een spraakbericht gevonden dat door het rechercheteam RST werd herkend als de stem van Martinez. En daarnaast kwamen contacten op zijn privé telefoon overeen met die van het Sky-account. Nou, de zaak staat dus nu gepland voor 15 oktober. Maar als de verdediging, net als bij de eerdere behandeling, 2 dagen nodig hebben voor de zaak, dan zal de datum moeten worden verschoven naar volgend jaar. Dat stelt Vigilante. En in de Vigilante trouwens ook een bericht dat de hele saga rondom Lovers nog niet is afgelopen. Want nu staat de familie van der Duis weer tegenover elkaar. Dit keer eist het management van Vandies ongeveer 100.000, eigenlijk een ton dollar terug van de Lovers. Vanwege leningen die in de loop der jaren zijn verstrekt. De problemen begonnen dus nadat de oprichter van Lovers en ook de oprichter van Wandy's, zijn overleden. En in hun leven leenden de broers elkaar regelmatig geld voor zakelijke en persoonlijke investeringen. En dat deden ze dus zonder dat daar ooit ruzie over was.
4: Ja.
5: Maar nu de erfgenamen de zaken hebben overgenomen, wordt er dus anders gekeken naar die transacties. Want tussen 2018 en het overlijden van Papito van der Dijs is er dus in 2021 heeft hij dus ruim $100.000 dus overgemaakt naar zijn broer Oswald. En die is dus van Lovers. En de erfgenamen, dus de kinderen van Oswald, die claimen dat dit geld als een cadeau van hun oom moet worden beschouwd. Zelf hebben ze ook een tegeneis ingediend van $424.000... omdat een overboeking van dat bedrag in 2021 een fout zou zijn geweest. Nou, het gaat dus erom dat de ene claimt dus geld van de ander en die ander claimt dus ook weer geld van de ander. Wat wel opgemerkt moet worden, althans het schrijft de vigilante, is dat die betalingen tussen 2018 en 2021 nooit administratief zijn vastgelegd.
4: Ja. Het is toch zo verschrikkelijk als je als familie in zo'n vervelende strijd moet terechtkomen.
5: Ja, en waardoor je dan ook nog eens alles verliest.
4: Ja.
5: En ziet dat de concurrent ermee vandoor gaat. Zoals in het geval nu met Cortijn, die dus Lovers, de assets van Lovers heeft overgenomen.
4: Ja.
5: Hier op het eiland. Maar ja, tijdens de zitting hebben ze dus aan de rechter aangegeven bereid te zijn om verder te onderhandelen, om tot een oplossing te komen. Mochten ze er samen niet uitkomen, dan doet de rechter eind augustus uitspraak. Zo staat dus in de vigilante. Verder in de kranten natuurlijk ook veel nieuws wat er in het weekend te doen is. En een leuk berichtje is in ieder geval op pagina 9 van het Antilliaans Dagblad. Want dat gaat over een benefietenavond morgen voor Reef Renewal. En dat is, daar kunnen ze dan weer allerlei koralen uitzetten. Zodat het koraalrif van Curaçao althans weer wordt versterkt. En natuurlijk weer beter voor de biodiversiteit van het eiland. Dat is bij Olas y Copas morgenavond. Even kijken, dat is alweer de derde.
4: Ja.
5: En er zullen dan weer optredens zijn. Het begint om 5:00. Oh, natuurlijk, eerst kan je nog WK-voetbalwedstrijd volgen. En daarna zijn er optredens van onder andere Ragnarok en de Vincent Vega Trio.
4: Ragnarok, dat is dat beentje van die kids van Rendel Korsen.
5: Onder andere.
4: Tania Cross, toch?
5: Ja.
4: Ja. Leuk. Dat wordt rokken geblazen.
5: Ja.
4: Gaaf. Als we dan toch in de uitgaanssferen zijn. Ik zou het wel weten vandaag, vrijdag 10 juli. Dan is de karaokeavond bij de Kleine Hindoestaan. Ja.
5: Jij gaat gewoon voor het eten.
4: Happy hour van 8 tot 9. Ja, eerst eventjes een grote bak naar binnen schuiven. En dan lekker karaoke zingen daar bij de Kleine Hindoestaan. Surinaams toprestaurant is dat aan de Santa Rosa-weg. Mocht je daar trek in hebben.
5: Wat is jouw karaoke nummer?
4: Meerdere. Maar ik vind I Will Survive altijd wel een knijter.
5: Oké, ik zie je vanavond dus.
4: Ja, bij de Kleine Hindoestaan.
5: Bon.
4: Ja. Dus dat. Hebben we verder nog iets leuks of wil je het hierbij laten?
5: Voor het volgende uur.
4: Voor het volgende uur. Nou, mooi zo. Bedankt Nelly Rosa. Bedankt. Even kijken naar de wegen. Niet echt opstoppingen te melden. Behalve die op de Krakersbaaiweg. Uiteraard, daar is het bumper tegen bumper rijden. Sierra-Lora-weg, hou daar ook rekening met de vertraging van 7 minuten. Succes daar met achteraansluiten. Op Paradise, snoeiende gitaren nu van Brian Adams.

wordt eind deze maand 57, lentes jong. Het zou je er ook niet geven, hè? Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing op Paradise FM. Buenos dias, goedemorgen op een beetje een druilerige vrijdagochtend, ja. Afgelopen dagen, vooral ook in het nieuws vanwege haar aanwezigheid op de Paris Haute Couture Week. Ja, die heeft daar rondgelopen, trok veel bekijks tijdens de modeweek in Parijs. Ze bezocht onder andere shows van Zuhair Mourad en Celia Critar. Ja, dat zal ik ongetwijfeld verkeerd uitspreken. Critarioti. Ik ben niet zo van de mode, dat weet je. Haar zus was er ook bij. Vooral met een kristallen bezette, doorschijnende couturejurk. Verschillende opvallende outfits zorgden ze voor veel aandacht in de internationale media. Potverdoria, 57 en dan nog zo erbij wandelen. Ja, dat is een prestatie, zullen we dan maar zeggen. Hè? Over 2 weken is ze jarig en nou, je hoort er op Paradise FM. Uiteraard het station waar je ze allemaal voorbij hoort komen. De ene wereldster naar de andere wereldster. Daarom bijvoorbeeld CJ Lewis zometeen. En er is een wereldster onderweg naar de studio om die andere wereldster die tegenover mij zit aan een uitdaging vast te zitten. Nelly Rosa van het nieuws, we hadden het, wanneer was het van de week? Maandag, dinsdag hadden we het er even over. Die zou dolgraag in de horeca willen stage lopen in een echt hotel. Nou wil het zo zijn dat ik een echt hotel heb gevonden waar Nelly Rosa stage kan lopen deze zomer. Dus het vakantieplan voor Nelly, dat gaan we zo meteen maar eens even met je bespreken. Wat dat gaat behelzen. En bij welk hotel je dan moet zijn om Nelly Rosa in actie te zien natuurlijk. Hè? Dat is ook leuk. Hè?

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: Op 20 juli, de Pink Elephant Goes Blue. So do you. Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Buenos dias, van harte goedemorgen. Je hebt Paradise FM aan op je vrijdagochtend. Het is 1 minuut voor 8, daarom aangeschoven Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
2: Bon dia. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren tijdens een inval bij een fokker in Zuid-Holland ruim 1800 konijnen en meer dan 120 honden in beslag genomen. De dieren werden onder erbarmelijke omstandigheden gehouden. De konijnen zaten in te kleine gevaarlijke hokken op een zolder boven een koeienstal, waar het 's ochtends al warmer was dan 30 graden. De honden en pasgeboren pups zaten zo krap dat de jongen niet eens fatsoenlijk bij hun moeder konden drinken. Omdat de fokker eerder waarschuwingen en dwangsommen heeft genegeerd, zijn alle dieren nu overgebracht naar opvangadressen. De eigenaar krijgt een procesverbaal en moet zelf opdraaien voor alle kosten. Een grote paniek aan boord van een Ryanair-vlucht vanuit Griekenland. Tijdens een vlucht naar Duitsland is vandaag een passagier deels naar buiten gezogen nadat een raam verbrijzelde.
1: Wat?
2: Medepassagiers hoorden een harde knal en zagen hoe de man van hoofd tot schouder door het gat werd gezogen. Ze wisten hem net op tijd terug het toestel in te trekken. Volgens Griekse media brak de ruit nadat een onderdeel van de motor loskwam en tegen het raam klapte. Het vliegtuig keerde onmiddellijk om en landde veilig in Thessaloniki. De man is op de grond medisch behandeld. De overige reizigers zijn met de vervangende vlucht vertrokken. En lokaal nieuws, verdediger Armando Obispo staat in de belangstelling van RC Lens. De Franse topclub heeft een serieus bod neergelegd bij PSV. De clubs zijn inmiddels in gesprek over een transfer van de 27-jarige international van Curaçao. Obispo speelt al sinds zijn jeugd voor de Eindhovenaren. En bij vroege politieinvallen in de wijk Juan Domingo zijn gisterochtend 3 verdachten aangehouden. In het eerste huis nam de politie een crossmotor van onduidelijke herkomst in beslag en nam een bewoner mee voor verhoor. Bij een tweede inval stuitte de politie op een grote hoeveelheid wiet, een vuurwapen en andere bewijsstukken. Hier werden 2 mannen gearresteerd. En brandstofdistributeur Curo moet de overheid ruim 28 miljoen gulden aan dividend betalen. Dat heeft adviseur SBTNO besloten naar een eis van het ministerie van Financiën. Curo wilde zelf, net als eerdere jaren, slechts 10% van de winst afdragen om een financiële buffer te houden. Minister Cooper eiste vanwege de hoge winsten over 2023 en 2024 echter de helft op. Volgens de toezichthouder komt de continuïteit van Curo hierdoor niet in gevaar. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.nl.
3: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Drie keer raden wie er voor deze zomer een retourtje naar Italië heeft geboekt met Ryanair. Oh, nee toch. Je kan er ook niet op de middelste rij gaan zitten, want ze hebben daar maar 2 rijen. Die zitten allebei bij het raam. Dankjewel, Nelly. Dank je. Goed, de files op de Curaçaose wegen. Het is vakantietijd, dus alles komt wat later op gang. De Krakersbaaiweg is krankzinnig druk nu. Hou daar rekening met een minuut of 20 extra reistijd. De Sierra-Lora-weg richting Jan Wetelt, de rotonde, daar staat het vast. 15 minuten extra reistijd. En ook de Caminda Duvert Boy Nicolina richting de Krakersbaaiweg. 10 minuten. De weg naar Santa Catarina richting de Cascora-weg. Daar staat het vast tot aan die Cascora-weg. 9 minuten extra reistijd. En de Santa Rosa-weg richting de Schottergatweg vanaf het kruispunt de Caia Colonchi. We rekenen daar op zo'n 7 minuten extra reistijd. Het is lekker druk in de oosthoek van het eiland. Dan even kijken naar de gewijzigde aankomsttijden op onze internationale luchthaven. JetBlue uit New York is wat later dan gepland. Komt binnen rond 3:10 vanmiddag. En ook de TUI Fly 361 uit Amsterdam. Oh, die is dan weer eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 2:00 deze middag.

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Cocos Beach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountville Beach.
1: Copa Mundial ha llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, hasi compra na Van den Twil. Koyman, Changes Group, y Beton Industry Brieven gaat. Irisi B, bo sample digital, go cada compra di 25 florin. Cada kartje, full yena, tabo chance pa ganun Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Con un año de seguro completamente gratis di Enya. Y 1500 florin di gasolina di Aso Gas y UbiPay. Y timas premio panero set di parts di Koyman. Man, 25 mil van maas of een voucher naar valor die 1500 florin in die betonindustrie brieven gaat. Voor meer informatie visita vanmaas.com.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: is niemand minder dan Mr. Jason Mraz op Paradise 103.1 FM op deze vrijdagochtend. Afgelopen week gebeurde er iets op deze radiozender. Nelly Rossa, we hadden het in het nieuws over de stagevergoedingen, hè, op het eiland. Dat in Nederland gaan ze daar wetgeving voor introduceren. Je had het in het nieuws erover dat hier niet het geval is. Toen ging het balletje rollen. Hadden we het over stage lopen in de horeca. En ik met mijn grote bek zeg, dat is niks voor jou, Nelly. Want jij bent allesbehalve sympathiek. Toch? Zo ging het ongeveer. Nee, je bent hartstikke sympathiek. Maar als iets je niet aanstaat, dan laat je dat ook wel zien.
1: Just...
0: Toch? Dat is, laten we daar geen geheim van maken.
1: Ik heb geen pokerface.
0: Je hebt geen pokerface, nee. En volgens mij moet je dat wel hebben als je in de horeca gaat werken. Want dan heb je altijd van die bloedzuigers erbij die denken dat ze het onderste uit de kan kunnen halen. En jou als horeca-medewerker in een hoekje kunnen zitten.
1: Ik ben bang dat ik een soort Judesca word. En dat je dat van mij wilt. Oh my.
0: Dus wat gebeurde er nou in de aftermath van deze discussie op de radio? Onze grote vriend Ernst van het Courtyard, Marriott, die klom in de app. En die zegt, ja, maar weet je wat, Nelly, ik kan je wel wat trucjes gaan leren. En hij is in de studio. Ernst, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dankjewel. Hoi.
0: Yeah. Ja, denk je serieus dat dit nog te redden valt voor de horeca?
2: Nou, ik weet het eigenlijk wel zeker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Het is een vak, hè?
2: Ja, het is een vak, het is een beetje een roeping. En het is vooral heel veel positiviteit uitstralen.
0: Ja, het is dat je het gezicht van Nelly niet kon zien op de radio. Maar kunnen we een soort van een trainingsprogramma gaan opzetten voor haar? Een stage lopen, opdracht in de zomer. Kunnen we een vakantieplan voor haar gaan bedenken?
2: Ja, zeker weten. Dat, als Nelly er zin in heeft. Ik doe graag mee, of wij doen graag mee. Ja hoor,
0: ja?
2: Graag wat dingen te zien.
0: En waar zit je aan te denken?
2: Nou, ik denk een beetje snuffelen in het restaurant, misschien bij de receptie. Ik kan je meesturen met onze housekeeping of engineering. En dan krijg je een beetje een inblik van wat er voor en achter de schermen gebeurt.
1: Prima, klinkt allemaal goed.
2: Hartstikke leuk.
1: Ja, ik heb er zin in. Ik denk dat ik jou wel versteld zal doen staan.
0: Nou, dat hoop ik, ja.
1: Dat na de beoordeling dat ik gewoon hartstikke hoog score.
0: En dat ga je doen in de vakantieperiode?
1: Het liefst wel, ja.
0: Dan zorg ik dat ik in die periode een local stay ga boeken bij het Courtyard. Dat lijkt me wel wat om door Nelly Rossa een...
2: ingecheckt te worden.
0: Hè?
2: Ingecheckt te worden.
0: Ingecheckt te worden. Of dat ik daar lekker op het bedje lig bij het zwembad en dat ze me een piña colada komt toereiken.
1: Ik denk eerder dat ik je een Zweedse massage ga geven, maar...
0: Wat is dat met stoeptegels of...
2: Nee, met houten spaan. Oh, ja.
0: Dat. Dat is dan wel horeca, Nelly. Dan moet je tegen iedere gast die daar is, moet je aardig zijn.
1: Ja, dat gaat niet moeilijk worden. Alleen tegen jou, dat is het probleem. Vandaar die Zweedse massage.
0: Ja, maar ik ben er toch ook een gast.
2: Nou, ik denk dat we er allemaal uit gaan komen. Dat komt wel goed. Het gaat even over een stukje laten zien van wat wij nou eigenlijk doen in de hotelbusiness of horeca. En dat is echt niet moeilijk. Je attitude is het meest belangrijk.
0: Ja, toch, man.
2: Ja, dat ben
0: daar begint het mee.
1: Nee, ik ben ready. Ik ben klaar. Okay. Ja?
0: Okay, moeten we even oefenen met een openingszinnetje of zo? Als je achter de balie staat daar.
2: Nou, bij Marriott hebben we bijvoorbeeld de 15-5 regel. Ja, dus
1: begint het al met huiswerk?
2: Ja, ja. Dat begint meteen al. Ik stuur me straks een paar linkjes voor wat e-learning.
1: Het moet leuk worden, hè?
2: Ja, dan zeg je als eerste, goedemorgen.
0: Okay, de 15-5 regels.
2: Ja. Ja, dat is dan als je een gast ziet. En dat is dan ongeveer in het Amerikaans natuurlijk 15 voet vandaan of 15 meter. Dat is een begroetje hem al. En dan zeg je, laat je zien dat de gast er al is.
0: Maar dat is best wel ver. Dan moet je dus echt heel hard schreeuwen. Hey, good morning!
2: Ja, je moet wel je bril op hebben.
0: Oh ja, okay.
2: Ja. Nee. Maar dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Bij ons is dat bijvoorbeeld, als je staat bij de receptie, dan is het al bij de schuif, dan zeg je, oh, hallo, dan herken je de gast. En als hij dan dichterbij komt, zeg je, goedemorgen, welkom bij het Courtyard. Waarmee kan ik aan u verdienst zijn? And that's it. En dan heb je eigenlijk al het eerste gedaan.
1: Makkie.
2: Ja, precies, hè. Horeca is niet moeilijk. Je moet gewoon een goede attitude hebben.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
1: Hem als baas gaat het me denk ik wel lukken. Je hebt gewoon één persoon nodig die in je gelooft, Joris. Eén persoon.
2: Ik geloof in jullie allebei.
0: Ja, nou, oké. Okay. Dus, en dan heb je zo iemand begroet. En dan komt hij en dan zegt hij... Ja, mevrouw, ik vond het eten echt niet te pruimen gisteravond. Ik wil mijn geld terug.
1: Ja, ja, dan vraag ik naar de supervisor.
0: De supervisor?
1: Ja.
2: Oh, ja. Nou, daar oefenen we gewoon even wat scenario's voor. Hè, wat je dan nog kunt zeggen.
0: Ja,
2: dat
0: voelt
2: goed. En er staat altijd iemand aan je zijde om je daarbij... helemaal in je inleerperiode. Je gaat het zo leuk vinden. Je komt er nog een keer terug.
0: En mocht dat nou echt de spuigaten uitlopen... dan heb je ook security rondlopen, toch? Die in kan grijpen.
2: Ja hoor, security, die helpt daar. Maar dat is zelden. Uiterst zelden. Ik heb het hier nog nooit meegemaakt.
0: Nee. Dus. Oké. Okay. Wanneer gaan we dit op touw zetten, jongens?
2: Nou, laten we daar nog even een datum voor prikken. Wij zijn 24 uur per dag open, 7 dagen per week.
0: Dus, ja. Oh, dat is mooi. Dan kun je voordat de ochtendshow begint nog even stage gaan lopen.
2: Ja, ik zou niet de nachtdienst doen, want die is wat rustig. Daar gebeurt niet zo heel veel. Dan moet je heel veel administratie doen.
0: Mijn god, dit gaat echt fantastisch worden. We gaan ook alles filmen trouwens, hè? Mag dat?
2: Ja, is goed. Ja. Between a rock and a hard place.
0: Ja, dan gaan we doen. We gaan het, ja. Ernst, thanks voor je komst naar de studio.
2: Dankjewel, dat je mocht zijn. Veel plezier.
0: Ik heb er nu al zin in.
2: Fijn weekend.

0: onderweg naar het Lora Woord van de Dag op Paradise. Je laatste lokale nieuwsupdate met Nelly komt er ook aan. En je hoort Crash Up net als Billy Joel.
1: Volgende week op

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
5: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
6: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
7: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
8: Buenos dias, van harte. Goedemorgen, Paradise FM op je vrolijke vrijdagochtend. Het is 8:50, daarom Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
9: Bon dia. Verdediger Armando Obispo staat in de belangstelling van RC Lens. De Franse topclub heeft een serieus bod neergelegd bij PSV. De clubs zijn inmiddels in gesprek over een transfer van de 27-jarige international van Curaçao. Obispo speelt al sinds zijn jeugd voor de Eindhovenaren. En bij een vroege politieinvallen in de wijk Juan Domingo zijn gisterochtend 3 verdachten aangehouden. In het eerste huis nam de politie een crossmotor van onduidelijke herkomst in beslag en nam een bewoner mee voor verhoor. Bij een tweede inval stuitte de politie op een grote hoeveelheid wiet, een vuurwapen en andere bewijsstukken. Hier werden 2 mannen gearresteerd. En brandstofdistributeur Curro moet de overheid ruim 28 miljoen gulden aan dividend betalen. Dat heeft adviseur SBTNO besloten na een eis van het ministerie van Financiën. En internationaal nieuws. In Argentinië is een vlieginstructeur tijdens een lesvlucht plotseling uit het toestel gesprongen. Je weet wat je moet doen, waren zijn laatste woorden tegen de 22-jarige leerlingpiloot die hij achterliet. De instructeur, de ervaren 42-jarige piloot, opende op grote hoogte de deur van de tweezitter en sprong zonder parachute naar buiten. Hij werd later levenloos teruggevonden. Wat lach je? De jonge leerling wist het propellervliegtuig uiteindelijk veilig aan de grond te zetten, maar verkeert een shock. Volgens de directeur van de vliegschool waren er vooraf absoluut geen aanwijzingen dat de instructeur suïcidiale gedachten had.
8: Holy fuck. Wat is dat voor verhaal?
9: Het is vandaag echt slechte luchtverkeer.
8: My god.
9: Nieuws. Eerst dat raam van de, wat was het? Ryanair. En nu deze in Italië.
8: Maar wat bezielt je?
9: I do not know. Ja, nou, hij was kennelijk depressief.
8: Ja. Ja, nou, als je dan gaat, dan is dit wel de meest geniale manier. Daar ben ik wel met hem eens.
9: Geniaal?
8: Het is wel...
9: Een andere persoon heeft hier is beschadigd voor het leven.
8: Ja, ja, dat wel. Ja.
9: Hij heeft het toestel gered en wist ook het toestel aan de grond te zetten, maar nog steeds.
8: God, oh god, wat hebben die Argentijnen toch met uit vliegtuigen gespeeld?
0: De ochtendkrant van Nelly.
8: Goed, maar eens even naar de ochtendkrantjes kijken dan, hè? Wat staat er in opgeschreven vandaag?
9: Gewapende overval op twee Aziatische vrouwen aan de Aztekenweg. Dat schrijft de Vigilante. De politie onderzoekt dus een gewapende overval die 's avonds heeft plaatsgevonden bij een adres aan de Aztekenweg. Dat is alweer 2 dagen geleden. De daders gingen er vandoor met een aanzienlijk geldbedrag en ook de auto van de slachtoffers. En de politie van Rio Canario werd dus naar Groot Kwartier gestuurd na een melding van diefstal met geweld. En daar ter plaatse troffen de agenten dus 2 hevig geschrokken Aziatische vrouwen aan. En zij verklaarden dus dat ze net van hun zaak kwamen en vermoeden dat ze zijn achtervolgd. Die vrouwen werden dus verrast door zeker 4 gemaskerde mannen. En de daders waren gewapend met vuurwapens en een honkbalknuppel. Onder bedreiging werden de slachtoffers gedwongen hun tas met geld en een auto af te geven. Volgens de slachtoffers hebben de overvallers zeker meer dan 8000 gulden buit gemaakt. Het team die Atraco, het overvalteam, is direct ingeschakeld voor nader onderzoek. En terwijl de politie in de omgeving zocht naar de daders en de auto. De gestolen auto is trouwens later die avond teruggevonden en in beslag genomen voor technisch onderzoek.
8: Hm. Alright. Zat er nog leuk nieuws in de krant?
9: Sorry dat ik moet lachen om leuk nieuws. Het is meestal niet echt leuk nieuws, hè, dat de krant verkoopt.
8: Nee.
9: Maar in de kranten natuurlijk ook weer berichten dat er dus... Ja, wat kan ik hier even over zeggen? Zal ik even toch nog leuk nieuws zoeken? Nee, er is altijd wel leuk nieuws. Oh, Terra Percussions die heeft een nieuwe atelier op Bandabau in Wakau. Ik weet niet of je Terra Percussion kent, dat is van Tatjana Felix. Zij is eigenlijk een van de weinige vrouwelijke instrumentenmakers op het eiland.
8: Zij, of dan wel
9: de enige vrouwelijke instrumentenmaker. Ze maakt onder andere van die tamboes, van die trommels.
8: Mm-hmm.
9: En zij heeft dus nu een nieuwe atelier, dat staat in het Antilliaans Dagblad, waar ze dan workshops geeft, maar ook mensen ontvangt. Ze heeft zelfs ooit een tamboe gemaakt, zo'n tamboetrommel voor Obama. Die is toen ook overhandigd aan het consulaat hier. En dat zou dan later naar Obama worden gestuurd. Ik ben benieuwd of hij het ook echt heeft gekregen en of het in zijn nieuwe library te zien is.
8: Ja.
9: Het zou wel leuk zijn om uit te zoeken. Maar zij doet echt wel leuk werk. Goed werk ook trouwens.
8: Okay.
9: Helemaal autodidact. Verder in de kranten.
8: Dit is wel leuk trouwens. Bonaire Airport heeft weer het stempel veilig gekregen. Dat is leuk, hè? Dan kun je de komende 3 jaar op Bonaire vliegen met een goed hart. Wat zit je te lachen?
9: Sorry, ik zit weer te denken aan dat nare luchtvaartnieuws.
8: Oh, ja.
9: Dan heb ik er eindelijk iets goeds voor gevonden.
8: Ja, het is toch prettig dat al die 30 vierkante meter van de terminal veilig zijn bevonden daar. Hè? Kun je er in ieder geval lekker naartoe. Ik ga er morgen weer even naartoe, een dagje.
9: Een dagje maar,
8: ja. Iemand helpen met iets. Dus lekker even een dagje op en neer. Ja, langer mag ik ook niet meer van mijn vrouw. Die zit dan helemaal alleen met Lotte. Dus ik ben laatst alweer 2 weken naar Suriname geweest. Ach. Was er ook niet blij mee.
9: Nee, dat snap ik.
8: En een tijdje geleden ook weer een heel weekend naar Bonaire. Nu mocht ik maar een dagje.
9: Ja, nee, ik snap het ook. Ze wil haar papje niet missen.
8: Nee.
9: Nou,
8: ik begrijp het ook, hoor. Als je bekijkt wat voor persoon ik ben. Dan, het is moeilijk om mij te missen langer dan een dag.
9: Hmm. Nou, als we het toch hebben over missen,
8: ja.
9: Dan heeft Island Finance heeft dus misgegrepen. Althans, bij bij het gerecht in eerste aanleg in Aruba. Want daar heeft er best wel een spraakmakende zaak plaatsgevonden. Daar heeft dus een particulier, die zou daar in 2019... een lening hebben afgesloten bij Island Finance. Mm-hmm. Maar die hoeft dus dat niet meer terug te betalen. Althans, omdat Island Finance die heeft best wel heel veel rente gevraagd. Dus 32% per jaar. Ja. En dat is meer dan de 27% die ze dus per jaar in rekening mogen brengen. En als ze dat toch zouden doen, dan is het contract wat de rentebepaling betreft nietig. Zo schrijft het gerecht in Oranjestad in een persverklaring. Island Finance bleef dus jarenlang betaling van de te hoge rente-eisen en verlaagde die rente pas toen zij die rechtszaak begonnen. En in het vonnis van deze week oordeelde de rechter dus dat het niet redelijk is om de rente nu pas aan te passen, zodat de aanpassing niet heeft verholpen dat de rentebepaling nietig is. Maar anyways, het betekent dus dat de geldlener, die hoeft dus niks meer terug te betalen, want hij heeft het geleende bedrag al terugbetaald. En Island Finance moet hem dus nu een vergoeding betalen voor de proceskosten.
8: Alright.
9: Dus ook enigszins goed nieuws.
8: Is het goed nieuws? Ja. Ja. Island Finance, die hebben toch van die woekerrentes?
9: Ja, dus hij heeft dus 32% rente brachten zij in rekening per jaar. Terwijl ze maar 27 rente mochten in rekening mochten brengen.
8: Dat is ook wel veel, hè? 27.
9: Ja, I know, it's a lot.
8: Ja, dan kun je beter bij, hoe heet die gast op de schotten gaat weg? Credit, dat is ook voor particulieren, toch? Als je wat gaat om kleinere leningen.
9: Waar heb je het over? Waar ben je mensen aan het...
8: Credits met de Q. Dat is die stichting is dat. Oh, die ook in Nederland zit.
9: Dat is voor ondernemers.
8: Oh, maar toch ook voor particulieren? Of niet?
9: Het is echt voor ondernemers.
8: Ja, ook dat. Ja.
9: Voor persoonlijke uitgaven.
8: Oh, oké. Okay. Ja, of je gaat, dat is een hele goede tip. Je gaat niet iets betalen wat je niet hebt. Hè? Mm. Dan heb je ook geen lening nodig. Hoef je ook geen 27% te betalen.
9: Luister naar papa.
8: Tot zover?
9: Ja.
8: Mooi, bedankt. Zometeen naar het Laura woord van de dag. Je hebt me vast voorbereid net, het wordt iets met spellen. Ik moet iets gaan spellen. Ja, ik ben dol op spelletjes.

0: like.
1: Blijft toch echt steengoed. I would stay van Crazy 40 op Paradise 103.1 FM. Die vrolijke vrijdagochtend.
2: Het Laura woord van de dag.
1: Daarvoor is Nelly Rossa weer de krochten van de papiermensen literatuur ingedoken. Wat heb jij voor ons gevonden vandaag, jonge dame?
3: Nou ja, voor jou was het eigenlijk een schrijfopdracht. Jij kreeg vandaag de opdracht om bloemkool in het papiermensen te schrijven.
1: Oh.
3: Of te spellen.
1: Poeh. Is dat... dit is allemaal... wat is het woord eigenlijk?
3: Ja, mag je, het is heel makkelijk. Het is gewoon bloemkool.
1: Bloemkool.
3: Bloemkool.
1: Ja, ik denk B-L-U. Bloem. En dan K-O-L.
3: Ik weet nu al dat je hebt gespiekt.
1: Nee. Is het goed?
3: Yes.
1: Ja. Nee, maar ik heb niet gespiekt. Maar het is, dat is gewoon fonetisch. Hè?
3: Geloof je niet.
1: Nee, maar jij denkt dat ik...
3: Ja, je hebt gespiekt.
1: Ik spreek dan niet vloeiend papiermens, maar ik kan wel een klein beetje... Ik snap de taal wel.
3: Mm-hmm.
1: Het is namelijk makkelijker dan je denkt.
3: Oh, oké. Nou, ik ben benieuwd.
1: Als in fonetische uitspraken. Bijvoorbeeld een website. W-E-P-S-A-I-T.
3: Hoe?
1: Website. W-E-P-S-A-I-T.
3: Oké.
1: Toch? Is ook goed, hè?
3: Meneertje is in één keer spel... Een pro in het spellen in het papiermens.
1: Moeten wij papiermensen lingo gaan spelen hier?
3: Ik vind het wel leuk om dat te doen.
1: B-U-L-M-K-O-L. Ding, ding, ding, ding, ding.
3: Nee, je hebt het goed gedaan.
1: Moet even kijken of we de rechten daarvoor, of die alleen in Nederland beschikbaar zijn. Of ook hier.
3: We geven het gewoon een andere naam aan.
1: Lango. Goed, oké. Bloemkool. Daarmee gaan we het weekend in. Dankjewel. Lekker bloemkool. Trouwens, stervens duur, die bloemkool. Heb je er laatst nog eens eentje gehaald in de supermarkt?
3: Het staat niet op mijn menu.
1: Het is echt, het is krankzinnig. Dat is misschien wel de duurste groente momenteel beschikbaar. De bloemkool.
3: Hoeveel betaal je ervoor dan?
1: Nou, echt voor een stronkje 8 gulden of zo. Krankzinnig. Goed. Paradise FM en Queen hoor je. Friends will be friends.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

0: plaatje.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op CasaSearch vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Migudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Armando Obispo staat in de belangstelling van de Franse club RC Lens. De topclub heeft een bod gedaan bij PSV voor de 27-jarige verdediger. Obispo, die al sinds zijn zevende bij PSV speelt, had een sterk seizoen en viel op tijdens het WK met Curaçao. Beide clubs zijn in gesprek over de transfer. Overheids-NV Curol moet bijna 28.400.000 gulden aan dividend uitkeren aan het land Curaçao. Dit besluit volgt na een voorstel van het ministerie van Financiën en goedkeuring van de corporate governance adviseur SBTNO. Er wordt nog gekeken naar een betalingsregeling voor deze uitkering. Dan nog internationaal nieuws. Het Duitse parlement, de Bondsdag, heeft vrijdag een omstreden besparingspakket voor de gezondheidszorg goedgekeurd. De wetgeving, ingediend door minister van Volksgezondheid Nina Warken, beoogt een verlaging van de uitgaven vanaf 2027. Dit omvat onder andere hogere eigen bijdragen voor medicijnen en strengere regels voor medeverzekering van partners. Oppositiepartijen hebben stevige kritiek geuit. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Premier Peter Magyar deed de aanvraag kort na zijn verkiezingsoverwinning in mei. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt dit goed nieuws voor de Hongaarse bevolking. Met Hongarije zijn er nu 25 EU-lidstaten lid van het EPPO. De Britse politie onderzoekt een bedrag van £500.000 aan donaties aan de Reform UK-partij van Nigel Farage. Het geld zou afkomstig zijn van Fiona Cottrell, de moeder van George Cottrell, een bondgenoot van Farage. De politie start uit onderzoek na een melding van de kiescommissie over mogelijke schendingen van de regels. Farage ontkent enige misdaad en legt zijn lot in handen van de kiezers. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
7: Bij Tinto Baricocina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Baricocina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.

0: Hij zit erin!
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscurazao.com.
3: We've got it. Ook Wulfsen en Wulfsen 63 vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: Ja, van harte goede vrijdagochtend. Nio zometeen net als zoekmachine eerst hier Michael Jackson.

De energie blijft. Het spel gaat door. Kies je team en juich mee bij de officiële Brasa fanlocaties. Dit is Brasa FM.

0: Heerlijk, hè? Heel de dag uit volle borst. Dan ben je bij 103 meteen aan het juiste adres. Zoekmachine, Malden, op je vrijdagochtend.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En die vrijdag ga je er vandoor met een diner voor twee bij Agave. Agave. Yay. Op Jan Tiel zitten zij. Lekker Mexicaans eten. En de tequila cocktails daar. Ja, die kun je ook zeker niet missen. Als je er bent, dan ga je daarvoor. Helemaal lekker als je dat op kosten van Paradise kan regelen. Luister eventjes mee naar de opgave.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ai, ai, ai. Ja, wat was het ook alweer? Ik denk dat ik het weet. Jij ook? Stuur maar een WhatsApp naar 675-1031. De winnaar wordt eind van de dag bij Vanessa Werkhoven in de show teruggebeeld. Voor een diner voor twee bij Agave op Jan Tiel. Smullen geblazen. Zometeen op 103.1, muziek van The Doors, Riders on the Storm.

0: Lekker, hè? Maar laat het geen voorbode zijn voor het weer van vandaag natuurlijk. De Riders on the Storm. De Doors op deze, nou ja, toch wel een beetje grijzige ochtend op het eiland. Hè? Gelukkig geen regen. De Doors hoorde je. Zometeen nog weer fijns op je vrijdagochtend van A Tribute Called Quest. En ook Donna Summer komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.

0: of 10.
1: Curaçao stimuleert vrouwelijk ondernemerschap met EU-project. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Curaçao werkt samen met Europese partners om vrouwelijk ondernemerschap te versterken. Het ministerie van Economische Ontwikkeling en Fondation CEFPA namen in Italië deel aan een bijeenkomst voor het project Empower Her. Binnen dit Europese programma ontwikkelt Curaçao trainingen en webinars om vrouwen en jongeren te helpen een duurzaam bedrijf te starten. Na afronding van het project volgend jaar worden alle online cursussen en toolkits gratis beschikbaar gesteld voor lokale ondernemers. En het beroep van klinisch technoloog is nu voor het eerst ook buiten Nederland officieel erkend. Curaçao heeft de functie toegevoegd aan zijn register voor zorgverleners. De primeur is voor Rianne Tsai, alumna van de Universiteit Twente. Zij zette de erkenning op het eiland zelf in gang nadat ze in het Curaçao Medical Center een succesvol 3D-lab had opgezet voor operatieplanningen. Omdat de functie op Curaçao nog niet bestond, kon Tsai er niet officieel aan het werk. Met deze registratie kan zij en in de toekomst ook andere klinisch technologen nu wel zelfstandig patiëntenzorg en technische ondersteuning bieden in het ziekenhuis. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribeluga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Ja, van harte goedemorgen. Donna Summer heb ik zometeen voor je. Na deze van de Tribe Called Quest.

Donna Summer. Die trapt het weekend vast af op deze radiozender Paradise 103.1 FM. Love is in control. Put my finger on the trigger. En dat het dan de trigger is, dat is vrij om in te vullen, denk ik. Volgende week gaat leuk worden. Gaan we een leuk spelletje spelen op de radio. Ga je er vandoor met prijzen van de Seashack aan de Fokkerweg zitten zijn, nieuwe winkel. En die verkopen alles als het gaat om watersport en recreatie op het water. Dan moet je daarvoor zijn. Lekker een floaty om in te zitten met cuphouder en alles op en eraan. En volgende week maak je kans op leuke prijzen. Elke dag 3 prijzen van die Seashack die eruit gaan. Als jij meespeelt met het leuke spelletje wat Vanessa Werkhoven toch weer bedacht heeft. Waterhappen. De DJ's die krijgen een grote slok water in hun mond. En moeten dan een gezicht uitspreken. Ja, dan de vraag om te raden welke gezichten dat is. Oh, oh, oh. Als dat maar goed gaat, hè. Water in de mond. De DJ's achter een knoppen schuivenpaneel. Waar heel veel elektronica in zit. Water en elektronica, geen goede combinatie. Ik maak wel een beetje mijn borst nat. Nou, beter mijn borst dan de mengtafel. Ah ja, moet vast goed komen. Ik ga dit weekend nog eens eventjes de verzekeringspolis erop nalezen. Zometeen muziek van Sister Sledge op je vrijdagochtend.

0: ja, ja. Het is Aya Nakamura op 103.1 FM Paradise. Nelly, ga je nog leuke dingen doen dit weekend? Nog een nieuwe pruik halen of zo?
1: Behalve werk ga ik zeker nog spelletjesavond doen voor morgenavond.
0: Oké, spelletjesavond.
1: Mm-hmm.
0: Wat voor spelletjes?
1: PG-13.
0: Oké. Goed. Nou, mooi dat ik niet op het eiland ben morgenavond. Toch uit voorzorg.
1: Dat is niet uitgenodigd hoor, joh.
0: Oké, gelukkig. Nee, uw gast hier zit morgenavond op Bonaire. Even een dagje op en neer daar. Even kijken hoe het bij de buren is. Zometeen hier Jeremy Kessler. Veel plezier met hem. En wij spreken elkander maandagochtend vanaf 6 uur stipt weer. Geniet van je weekend. Tot maandag.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het beroep van klinisch technoloog is nu officieel erkend op Curaçao. Rianne Tsai, alumna van de Universiteit Twente, heeft deze erkenning in gang gezet na het opzetten van een succesvol 3D-lab in het Curaçao Medical Center. Met deze registratie kan zij zelfstandig patiëntenzorg en technische ondersteuning bieden in het ziekenhuis. Armando Obispo staat in de belangstelling van de Franse club RC Lens. De topclub heeft een bod gedaan bij PSV voor de 27-jarige verdediger. Obispo, die al sinds zijn zevende bij PSV speelt, had een sterk seizoen en viel op tijdens het WK met Curaçao. Beide clubs zijn in gesprek over de transfer. Dan nog internationaal nieuws. Het Duitse parlement, de Bondsdag, heeft vrijdag een omstreden besparingspakket voor de gezondheidszorg goedgekeurd. De wetgeving, ingediend door minister van Volksgezondheid Nina Warken, beoogt een verlaging van de uitgaven vanaf 2027. Dit omvat onder andere hogere eigen bijdragen voor medicijnen en strengere regels voor medeverzekering van partners. Oppositiepartijen hebben stevige kritiek geuit. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Premier Peter Magyar deed de aanvraag kort na zijn verkiezingsoverwinning in mei. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt dit goed nieuws voor de Hongaarse bevolking. Met Hongarije zijn er nu 25 EU-lidstaten lid van het EPPO. De Britse politie onderzoekt een bedrag van £500.000 aan donaties aan de Reform UK-partij van Nigel Farage. Het geld zou afkomstig zijn van Fiona Cottrell, de moeder van George Cottrell, een bondgenoot van Farage. De politie start uit onderzoek na een melding van de kiescommissie over mogelijke schendingen van de regels. Farage ontkent enige misdaad en legt zijn lot in handen van de kiezers. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
8: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
9: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
10: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak.
11: echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
12: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.

0: Die blije 90s. Of voelde ik me in die periode zelf zo erg blij dat ik deze muziek zo graag hoor? Five hoorde je.
1: Juich met Braza FM. De Blue Wave naar de top. Want het WK beleef je samen op de officiële Braza fanlocaties.
0: Maar ook 80s rocker John Parr en St. Elmo's Fire. Wat een hit hier bij Paradise FM 103.1. Wat zeg ik? Braza FM tijdens het WK voetbal. Dat zijn we nog steeds ook te vinden op die fanlocaties. Onder meer bij Mr. Porter, Chill, Cabana, Hemingway, Bonita, Wet n Wild, Landhuis Chobo Lobo, The Pirate Bay en Zest Zanzino. Ga door, die lijst is lang. We volgen het voetbal op en top. Dat is natuurlijk gewoon al lekker bezig. Maar je merkt wel aan alles en iedereen dat het dagelijks leven voor de meeste mensen, nu de Blue Wave niet meer deelneemt aan het WK, ja, er toch weer een beetje terug insluipt en dat het voetbal iets meer op de achtergrond is geraakt. En daarom besteden wij daar je dagelijks aandacht aan. In de ochtendshow, tijdens de lunchshow met Pepijn en vanmiddag ook weer bij Vanessa tussen 4 en 7. Waarin je ook weer kans maakt op een lekker diner voor twee in de muziekquiz. Ik heb straks een fragment voor je, let dus goed op. Als je het weet, heb je het goede antwoord naar 675-1031. En het is vrijdag en dat goede vrijdaggevoel krijgt zometeen binnen 10 minuten extra kracht in Jouw collega heeft geen idee. Nou, onder meer Tori Amos.

0: Zo voelde ik me wel vandaag. Lekker helemaal menthe. Helemaal fris, fruitig. Leef in Sylvani bij Paradise.
1: Jouw collega heeft geen idee. Zet je schrap voor herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit die iedereen stiekem herkent.
0: En zit jij zelf een beetje in die flow ook zo vlak voor het weekend? Heb je dat gevoel ook? Anders kom je er nu wel misschien in met deze situatie. Want stel je maar eens even voor dat jouw collega geen idee heeft dat hij elke vrijdag precies hetzelfde moment heeft waarop hij besluit dat hij er bijna is met zijn werk. Je ziet het gebeuren in kleine signalen. Hoe hij net iets rustiger wordt en hoe hij nog één taak oppakt en ondertussen al half in het weekend zit. En hoewel hij het zelf misschien niet doorheeft, herkennen wij dat moment meteen, omdat het elke week terugkomt. We zeggen niets, we laten hem in dat ritme, want dat punt waarop alles langzaam wordt losgelaten, dat is precies het begin van het weekend.
1: Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer.

0: De laatste minuten werd je geëntertained met de muziek van In Deep en Last Night. De DJ Save My Life hier op Braza FM 103.1. En Seal, Kiss from a Rose. Nog meer entertainment van een groot artiest. En dat ook gaat gebeuren. Zeker weten, dadelijk na het nieuws van 22:30... met een andere Engelse grootheid die in een boyband zat. En die man heeft solo toch veel voor elkaar gekregen.
1: Volgende week.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
0: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servier Frais.
2: Is het ver, Arie?
0: Paar minuutjes in je Ferrari.
2: Pronto!

0: half elf.
1: Curaçao stimuleert vrouwelijk ondernemerschap met EU-project. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Curaçao werkt samen met Europese partners om vrouwelijk ondernemerschap te versterken. Het ministerie van Economische Ontwikkeling en Fondation CEFPA namen in Italië deel aan een bijeenkomst voor het project Empower Her. Binnen dit Europese programma ontwikkelt Curaçao trainingen en webinars om vrouwen en jongeren te helpen een duurzaam bedrijf te starten. Na afronding van het project volgend jaar worden alle online cursussen en toolkits gratis beschikbaar gesteld voor lokale ondernemers. En het beroep van klinisch technoloog is nu voor het eerst ook buiten Nederland officieel erkend. Curaçao heeft de functie toegevoegd aan zijn register voor zorgverleners. De primeur is voor Rianne Tsai, alumna van de Universiteit Twente. Zij zette de erkenning op het eiland zelf in gang nadat ze in het Curaçao Medical Center een succesvol 3D-lab had opgezet voor operatieplanningen. Omdat de functie op Curaçao nog niet bestond, kon Tsai er niet officieel aan het werk. Met deze registratie kan zij en in de toekomst ook andere klinisch technologen nu wel zelfstandig patiëntenzorg en technische ondersteuning bieden in het ziekenhuis. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
6: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
7: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

smeekbeden van Lita Adams op Paradise naar Robbie Williams. En op 103.1 vraag ik me af waarom je Curaçao zou verkiezen boven Acapulco. Dat is eigenlijk heel erg simpel. Op Curaçao is de zee zo helder dat zelfs de vissen nieuwsgierig lijken naar jou. De Passaatwind doet gratis wat een airco natuurlijk alleen tegen betaalt.

jou persoonlijk een knuffeltje komt geven. Hè? Zo fijn hier op ons mooie blauwe eiland. Nou, Fortops. Kiss me, hè, kiss my. Gewoon naar Curaçao komen dus. Niet in Acapulco.

0: ik heel graag wil weten, beste Mark Anthony, is wie er vandaag een dinerbon voor twee beschikbaar stelt.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Dat antwoord heb ik al, dat is Agave op deze 10e juli. En je kunt lekker gaan happen daar op kosten van Paradise als je het fragment goed raadt. En het is weer ultra kort. Ik heb het even voorbeluisterd en hij is niet te moeilijk. Het is een enorme zomerhit. Komt ie aan en let op.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Hoppa, die weet jij. Ja, ja. 6751031.

0: Kiss.
1: Het is Jeremy's en Missy. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door. Jeremy.

0: veranda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Copa Mundial ha llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van en twil. Koyman, Changes Group y Beton Industry Brievengap y recibí Bostempel Digital con cada compra de 25 florín. Cada kaartje full llena tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya y 1500 florín de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio banero set de parts de Koyman. 25.000 Fenmas. Of un voucher na valor de 1500 florin di Beton Industrie Brievengat. Pa mas information, visita fenmas.com.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao is nu vertegenwoordigd in de internationale autosport met de onthulling van de Caribbean Dragon, een hypercar van meer dan 3 miljoen euro. Deze auto, ontwikkeld door Apollo en FG Groep, zal de Curaçaose vlag dragen op autoshows wereldwijd. Minister Roderick Middelhoff was aanwezig bij de onthulling en kondigde aan dat de auto volgend jaar naar Curaçao komt. Curaçao werkt samen met Europese partners om vrouwelijk ondernemerschap te versterken. Het ministerie van Economische Ontwikkeling en Fundación SEFBA namen deel aan een bijeenkomst in Italië voor het project Empower. Dit project ontwikkelt trainingen en webinars om vrouwen en jongeren te helpen hun zakelijke ideeën om te zetten in duurzame bedrijven. De online cursussen worden volgend jaar gratis beschikbaar. Dan nog internationaal nieuws. Het Duitse parlement, de Bondsdag, heeft vrijdag een omstreden besparingspakket voor de gezondheidszorg goedgekeurd. De wetgeving, ingediend door minister van Volksgezondheid Nina Warken, beoogt een verlaging van de uitgaven vanaf 2027. Dit omvat onder andere hogere eigen bijdragen voor medicijnen en strengere regels voor medeverzekering van partners. Oppositiepartijen hebben stevige kritiek geuit. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Premier Péter Magyar deed de aanvraag kort na zijn verkiezingsoverwinning in mei. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt dit goed nieuws voor de Hongaarse bevolking. Met Hongarije zijn er nu 25 EU-lidstaten lid van het EPPO. De Britse politie onderzoekt een bedrag van £500.000 aan donaties aan de Reform UK-partij van Nigel Farage. Het geld zou afkomstig zijn van Fiona Cottrell, de moeder van George Cottrell, een bondgenoot van Farage. De politie start uit onderzoek na een melding van de kiescommissie over mogelijke schendingen van de regels. Farage ontkent enige misdaad en legt zijn lot in handen van de kiezers. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

0: Paradise FM met Alain Clark. Nou, weggeblazen zijn we niet zomaar, hoor.
1: De Blue Wave leeft. Het eiland kleurt blauw. En het WK 2026 beleef je samen bij de officiële Brasa FM fanlocaties.
2: Hoewel, de Blue Wave heeft dat wel voor elkaar gekregen tijdens dat WK voetbal. En Glenn Clark, blow me away. Ja, het gebeurt niet zomaar, maar de wind op ons eiland valt wel ook een beetje in die categorie, hè. Het is eigenlijk veel meer dan een briesje. Het is de stille held van het eiland, net als ons nationale voetbalteam. De wind die laat de palmen dansen, verkoelt de warme middag en geeft elke stap buiten net dat beetje extra comfort. Je ziet hem niet, maar je voelt hem overal, net als de Blue Wave. En misschien is dat wel de charme van Curaçao. Soms zijn de mooiste dingen juist de dingen die je niet kunt zien, maar nooit meer vergeet. Zoals de prestatie van onze blauwe helden tijdens het WK voetbal. En natuurlijk ook de komende weken blijven we dat toernooi gewoon volgen tot aan de finale. En steunen hier bij Brasa FM 103.1. Want dit is de takeover van Paradise. Met voetbal in de ochtend, tijdens de lunchshow, bij Vanessa in de middag. Je volgt het toernooi dus op de voet hier bij Paradise FM 103.1. Ook wel Brasa FM genoemd. Met zometeen Lost Frequency.

0: Sommige mensen zeggen dat de realiteit multidimensionaal is en dat er miljoenen versies van jezelf zijn en dat je daarin kunt stappen als je veranderen wil. Wow, wow. Mindblowing als ik dat zo hoor. Nou, deze reality kwam van de Lost Frequencies.
1: Ossie stoot zijn knie. Welke melodie?
0: Dat is iedere vrijdag weer de vraag. De vriend van de show is er ook vandaag weer. En volgens mij, ja, in het zomerse weer wat we hier natuurlijk kennen op het eiland. En dat is wel eens beter zomers de ene dag dan de andere dag. Dat weten we ook weer, hè? Toch een aantal jaren tijd op één dag voor ons gevoel hier. Nou, hij heeft vandaag volgens mij wel zich gestoten op een hele zomerse melodie. Let er maar op.
1: Stoot zijn knie.
0: En daar herken ik hem. Jij ook? Dat laatste stukje. Weet jij wat het is? Op welke melodie stoten Ossie zijn knie? Doe mee voor het goede weekendgevoel op 675-1031.
1: Ossie stoot zijn knie.

0: Bob Marley en de Wailers en One Love. You get ready, ready for the weekend natuurlijk.
1: Ozzy stoot zijn knie. Als hij stoot zijn knie.
2: Auw!
1: Maar op welke melodie?
0: Op die melodie van dat dansje die iedereen ook kende. Wat een grote nummer 1 hit. Partyklassieker Los del Rio en de Macarena.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Nou, was je ook zo lekker aan het dansen, Los del Rio, Macarena? Pamela wel. Let maar op, zometeen na het nieuws van 11:30.
2: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.
2: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.

0: 12.
1: Curaçao stimuleert vrouwelijk ondernemerschap met EU-project. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Curaçao werkt samen met Europese partners om vrouwelijk ondernemerschap te versterken. Het ministerie van Economische Ontwikkeling en Fondation CEFPA namen in Italië deel aan een bijeenkomst voor het project Empower Her. Binnen dit Europese programma ontwikkelt Curaçao trainingen en webinars om vrouwen en jongeren te helpen een duurzaam bedrijf te starten. Na afronding van het project volgend jaar worden alle online cursussen en toolkits gratis beschikbaar gesteld voor lokale ondernemers. En het beroep van klinisch technoloog is nu voor het eerst ook buiten Nederland officieel erkend. Curaçao heeft de functie toegevoegd aan zijn register voor zorgverleners. De primeur is voor Rianne Tsai, alumna van de Universiteit Twente. Zij zette de erkenning op het eiland zelf in gang nadat ze in het Curaçao Medical Center een succesvol 3D-lab had opgezet voor operatieplanningen. Omdat de functie op Curaçao nog niet bestond, kon Tsai er niet officieel aan het werk. Met deze registratie kan zij en in de toekomst ook andere klinisch technologen nu wel zelfstandig patiëntenzorg en technische ondersteuning bieden in het ziekenhuis. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.nl.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB online banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: Hij zit erin!
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Met Janice zometeen die vrolijk wordt van het danswerk van Pamela. Hier is Toto.

is die lachtherapie, hè? Ze hebben het bedacht, ze hebben het uitgetest en het werkt. Er zijn groepen mensen die zich verzamelen en ja, geforceerd gaan lachen om het vrolijke gevoel in hun lijf te krijgen. En die hormonen lekker door dat lijf te laten gieren. En dat schijnt te werken. Dus als je je mondhoeken lekker omhoog zet, word je spontaan vrolijk. Want dat is ook een trucje hoe ik dat doe. Als ik ga praten tegen jou, zet ik een glimlach op. En daardoor schijn je dan vrolijker te klinken ook nog. Is dat ook zo? Dan bevestig het maar. Op 675-1031 als je wilt. Shanice was dat. En dit is Kid Creole en de Coconuts. En wie? Nou, Annie, I'm Not Your Daddy. Bruno Mars komt eraan. Maar ook

0: dat strakke charisma wat deze Bruno Mars heeft. I like that. Die zou ik wel willen hebben, hoor.
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Maar wat ik dan weer kan, is een ode voor jou op tafel toveren. Zo vlak voor 12 uur richting de lunch voor Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot hier op Paradise. Is het tijd om eens even stil te staan bij dat mooie, fijne moment. Want er was een tijd dat de lunch alleen bedoeld was om je honger te stillen. Hè? Maar ergens onderweg is het veel meer geworden. Het is dat ene moment waarop een werkdag even zijn stropdas losmaakt. Waar een broodje, een kom soep of een bord met verse vis niet alleen een maaltijd is, maar een kleine pauzeknop voor je hoofd. En misschien hoeven de mooiste momenten helemaal niet groots te zijn. Misschien zitten ze verstopt tussen twee afspraken. Aan een eenvoudig tafeltje met een glas koud water waar de condens van afglijdt. Je neemt een hap, kijkt even op, ademt de warme buitenlucht in en beseft, de middag, die hoeft niet sneller. Hij mag ook gewoon lekker smaken. En dat regel je dus zo rond 12 uur hier bij Paradise FM 103.1. Met Broodje Broodspot. Nice Device komt eraan naar de Swing Out Sister. En natuurlijk gun ik jou ook een bon weekend. Geniet er alvast van.

0: this anymore.
1: Vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscuraçao.com.
2: So Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao is nu vertegenwoordigd in de internationale autosport met de onthulling van de Caribbean Dragon, een hypercar van meer dan 3 miljoen euro. Deze auto, ontwikkeld door Apollo en FG Groep, zal de Curaçaose vlag dragen op autoshows wereldwijd. Minister Roderick Middelhoff was aanwezig bij de onthulling en kondigde aan dat de auto volgend jaar naar Curaçao komt. Curaçao werkt samen met Europese partners om vrouwelijk ondernemerschap te versterken. Het ministerie van Economische Ontwikkeling en Fundación SEFBA namen deel aan een bijeenkomst in Italië voor het project Empower. Dit project ontwikkelt trainingen en webinars om vrouwen en jongeren te helpen hun zakelijke ideeën om te zetten in duurzame bedrijven. De online cursussen worden volgend jaar gratis beschikbaar. Dan internationaal nieuws. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, heeft aangekondigd dat hij niet langer kandidaat zal zijn voor zijn partij bij de verkiezingen in september. Dit besluit komt 2 maanden voor de verkiezingen en volgt op kritiek over communicatiefouten tijdens een stroomuitval in de stad. Wegner stelt dat persoonlijke kwesties zijn politieke boodschap dreigen te overschaduwen. Het Duitse parlement, de Bondsdag, heeft vrijdag een omstreden besparingspakket voor de gezondheidszorg goedgekeurd. De wetgeving, ingediend door minister van Volksgezondheid Nina Warken, beoogt een verlaging van de uitgaven vanaf 2027. Dit omvat onder andere hogere eigen bijdragen voor medicijnen en strengere regels voor medeverzekering van partners. Oppositiepartijen hebben stevige kritiek geuit. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Premier Péter Magyar deed de aanvraag kort na zijn verkiezingsoverwinning in mei. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt dit goed nieuws voor de Hongaarse bevolking. Met Hongarije zijn er nu 25 EU-lidstaten lid van het EPPO. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matur & Corriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
2: Hey, een oprecht goede vrijdagmiddag.

0: Ja, oeh, ah, oeh, oeh, ah. Ja, zo eindigt de plaat, hè. Big Love van Fleetwood Mac.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 9,5 minuten over 12 en oprecht. Goeie vrijdagmiddag. Zometeen de quote van de dag gaat over hoe je zo goed mogelijk kan flirten. Dit in verband met je misschien aanstaande vakantieliefde. En ik heb daar een bijpassende Franse plaat bij. Want je zou het bijna vergeten in al dat sportgeweld van het WK. Maar de Tour de France is momenteel ook bezig. Rond 20 minuten voor 1 neem ik het lokale nieuws door van Curaçao. Dat doe ik natuurlijk met Vanessa Werkhoven. We spelen dit eerste uur ook de enige echte muziekquiz. Daarin een heerlijk diner voor twee bij Agave. En dat is lekker eten en lekker zitten. In de tweede uur onder meer de spotlights. Er zijn weer heel veel jarigen. Onder andere Neil Tennant van de Pet Shop Boys. En Jason Orange van Take That. Daar hoor je natuurlijk platen van. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En oprecht goede vrijdagmiddag ook voor jou, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Laten we beginnen met de zaak van gisteren. Er was een wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk op het WK. En Marokko werd ongeveer volledig vernederd, van de kaart geveegd. Ze hadden, geloof ik, 3% balbezit. Het was echt niet om aan te zien. Het was ook verbazend, want ja, daarvoor speelden ze heel goed. Maar gisteren, dat was echt vreselijk. Gelukkig vielen de rellen daarna in Nederland, in Amsterdam, Den Haag en Utrecht, eigenlijk mee.
2: Ja, het was relatief rustig in Rotterdam ook. Er zijn wel 5 mensen aangehouden. Maar ook in Den Haag was het relatief rustig. De ME heeft natuurlijk wel moeten optreden. Maar dat zie je wel vaker gebeuren, ook naar voetbalwedstrijden bijvoorbeeld. Dus dat is niet zo heel uniek. Maar iedereen is wel blij dat het relatief rustig is gebleven. Want ja, we hielden ons hart een beetje vast natuurlijk na afgelopen zaterdag, toen het gigantisch uit de hand liep.
0: Het was 2 jaar balanceren, lopen op een koord. Dat zei voormalig minister Hugo de Jonge van het CDA over zijn periode als minister van Volksgezondheid tijdens de coronapandemie. Hij is vandaag verhoord door de parlementaire enquêtecommissie. Laat mij raden. Er was nul schuldbesef bij de man en er was ook niks opmerkelijks.
2: Ja, hij blijft echt pal achter de gekozen aanpak staan. We weten natuurlijk dat hij ook de post van minister Bruno Bruijs heeft overgenomen. Dus hij had flink hij kon veel beslissen eigenlijk. Hij moest natuurlijk veel ingrijpende maatregelen nemen, zoals een bezoekverbod voor verpleeghuizen natuurlijk. En hij zegt, ja, dat is een heel zwaar besluit. Maar hij zegt, ja, het was allemaal noodzakelijk. En we konden niet anders. Dus ja, dat is eigenlijk het belangrijkste nieuws van vandaag wat er is uitgekomen.
0: Er zijn mensen verhoord door die enquêtecommissie. Die hadden forse kritiek op een van zijn besluiten rondom de verpleeghuizen. Is hij daar nog op ingegaan?
2: Ja, hij zegt dus ook van over die verpleeghuizen, we konden niet anders. Anders hadden we misschien in de toekomst heel weinig mensen nog in dat tehuis gehad, omdat veel mensen zouden overlijden. Dat heeft hij letterlijk gezegd.
0: Er zijn enorme natuurbranden in Spanje. En daar is ook zorgen over in Nederland. Hoezo dat?
2: Nou ja, omdat de zomervakantie natuurlijk vandaag officieel is begonnen voor een deel van Nederland. En we weten natuurlijk dat veel mensen altijd met de caravan vertrekken naar Spanje. En op dit moment woedt daar brand. Dus mensen zijn toch een beetje bang. We hebben ook even op de grens gestaan met de camera vandaag. En mensen zeggen ook van ja, moet ik eigenlijk wel gaan? Wat staat er nog te wachten? Dus het Rode Kruis zegt ook, ga voorbereid op pad. Kijk goed waar je terechtkomt. En volg ook vooral de informatie van de lokale autoriteiten. Als die zeggen van je moet daar zo snel mogelijk weg, ga dan ook weg. Maar goed, het blijft wel spannend natuurlijk. Want je weet helemaal niet wat je kan overkomen. Want we spraken van de week 2 toeristen. Die kwamen net terug. En die waren echt letterlijk overvallen. Ja, door het feit dat het ineens heftige branden waren.
0: En het wordt weer warm in Nederland. Dus het Nationaal Hitteplan wordt weer uit de kast gehaald.
3: Warm, hè?
0: Ja.
2: Ja, dat hitteplan gaat morgen officieel dan in. En dat betekent dat er dus extra aandacht wordt gevraagd voor kwetsbare mensen. Ik was zelf toevallig vanmiddag even met de camera in een bejaardentehuis. Daar maken ze zich helemaal klaar voor het hitteplan. Want ja, dat hitteplan is er niet voor niks. Dat doen ze eigenlijk gewoon puur om mensen te waarschuwen. Dat mensen zich gewoon goed kunnen voorbereiden en dat ze dan niet ineens hele dagen naar de winkels gaan overdag en dat soort zaken. Dus ja, het klinkt een beetje overdreven, maar het is wel goed, want we zien nu ook dat de afgelopen tijd het echt druk is in de ziekenhuizen in Nederland. Dat is heel opvallend, maar in de winter is het normaal het drukste moment. Maar de afgelopen periode was het zo druk met allemaal mensen die, die gewoon een hitteberoerte krijgen of gewoon andere complicaties door die warmte. Het was serieus een probleem dus.
0: Ja, er wordt een gemiddelde temperatuur morgen verwacht van 29 graden en dat kan oplopen naar 32 graden. Ga jij nog wat leuks doen? Ga jij nog genieten van het warme weer?
2: Ja, ik ga zeker genieten van het warme weer. We hebben veel festiviteiten bij mij in de stad dit weekend. Dus ik ga lekker naar Culinaire Zoetermeer, heet dat.
0: Zo.
2: En ik doe gewoon een petje op en een zonnebrilletje op en smeer me in. En dan moet het volgens mij wel goed komen.
0: Ik zou zeggen, geniet ervan. Wij spreken elkaar maandag weer. Tot dan.
2: Tot dan.
1: De beste 80's, 90's en zeros.

Sonja Estefan, natuurlijk vergezeld door de Miami Sound Machine. Even een sideline. Ik reed hier naartoe. Ik rijd natuurlijk elke dag dezelfde route. Hè. Grofweg van zeg maar Jan Tiel, waar ik woon. Althans de buurt. En dan hier naar Palo Blanco. En normaal is het gewoon een bepaalde mate van druk. Maar nu was het heel erg druk. En toen dacht ik, misschien komt dat omdat iedereen zijn kinderen vroeger van school moet halen. Want vandaag is officieel de allerlaatste schooldag van het afgelopen schooljaar. Mocht jij dat ook denken, of misschien weet je een andere reden, of misschien is het jou helemaal niet opgevallen, heb het lekker even naar 675-1031. Ik ben benieuwd.

hoe sla je nou een leuke zomerflirt aan de haak? De zomer, het seizoen van terrassen, festivals en vakantieliefdes. Maar wat maakt nou eigenlijk dat de een moeiteloos een leuke zomerflirt aan de haak slaat, terwijl een ander nauwelijks wordt opgemerkt? Volgens hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk is aantrekkelijk zijn namelijk niet hetzelfde als aantrekkingskracht hebben. Uit onderzoek, waarbij ruim 2000 uur lang flirtgedrag in cafés en nachtclubs werd geobserveerd, bleek dat in 2/3 van de gevallen de vrouw het eerste flirtsignaal gaf. Pas daarna durfde de man de stap te zetten. Zoals Vonk zegt, het maakt niet uit of je de allermooiste vrouw ter wereld bent. Als je niet flirt, krijg je nauwelijks aandacht. Een openingszin hoeft trouwens helemaal niet ingewikkeld te zijn. Sterker nog, volgens Vonk doen eenvoudige zinnen als hoi of wat vind jij van de muziek het verrassend goed. De meest succesvolle openingszin is: ik voel me hier eigenlijk wat ongemakkelijk bij, maar ik zou je graag beter leren kennen. En dat is ook meteen de quote van de dag. Wie beter wil leren flirten moet volgens Vonk vooral geen cursus volgen. Haar advies is helder: ga alsjeblieft geen flirtcursus volgen. Authentiek blijven werkt uiteindelijk veel beter dan een aangeleerde rol spelen. Dat beaamt ook relatiecoach en Married at First Sight expert Leonard Klip. Volgens hem heeft iedereen een eigen manier van flirten. Wees niet bang om je mening te geven, luister goed en stel vragen. Daarmee laat je oprechte interesse zien en dat maakt uiteindelijk veel meer indruk dan ingestudeerde trucjes. Zelfvertrouwen speelt daarbij een grote rol. Uit onderzoek van Vonk bleek dat mensen die vooraf, voordat ze gingen flirten dus, veel complimenten kregen, daarna niet alleen een aantrekkelijker uitstraling hadden, maar ook knapper werden gevonden door anderen. Zelfvertrouwen maakt iemand dus letterlijk mooier in de ogen van anderen. Toch blijft aantrekkingskracht uiteindelijk nooit helemaal te verklaren. Zoals Klip zegt: mensen zoeken naar gelijkenissen met zichzelf, gedeelde waarden, meningen, interesses, humor en energie. Maar uiteindelijk blijkt liefde ook een beetje magie. Geuren, feromonen en onbewuste signalen spelen mee, waardoor er soms wel een klik ontstaat en soms ook niet. En dan nog 3 praktische flirttips. Wees vooral niet te subtiel, want mensen herkennen maar 28% van alle flirtpogingen, dus 1/3. Maak regelmatig oogcontact, maar staar dan niet langer dan zo'n 3 seconden, anders wordt het creepy. En misschien wel de eenvoudigste tip van allemaal: lach! Haha. Uit onderzoek blijkt dat lachen om iemands grappen nog altijd een van de meest effectieve manieren is om te flirten. Voor iedereen die nog een vakantieflirt wil, nog even die beste openingszin: ik voel me hier eigenlijk wat ongemakkelijk bij, maar ik zou je graag beter leren kennen. De ultieme flirtplaats is deze: Michel Delpech, Pour une flirt in het Frans. Mede ook, ik was het eigenlijk helemaal vergeten, maar de Tour de France is begonnen. Dit is echt zo'n muziekje van Radio Tour de France. Of vroeger, als je in Europa woonde en op vakantie ging naar Frankrijk, keihard aan.

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
3: Caribbean Dragon verovert wereldwijde racewereld. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao is nu ook vertegenwoordigd in de absolute top van de internationale autosport. Gisteren is op het beroemde Goodwood Festival of Speed in Engeland een peperdure exclusieve hypercar onthuld. De Caribbean Dragon is een racewagen van ruim 3 miljoen euro. Dit exclusieve voertuig is het resultaat van een samenwerking tussen autofabrikant Apollo en de lokaal gevestigde FG Groep. En zal Curaçao wereldwijd gaan vertegenwoordigen. En Curaçao werkt samen met Europese partners om vrouwelijk ondernemerschap te versterken. De EU-desk van het ministerie van Economische Ontwikkeling en Fondation SEFBA namen deel aan een internationale bijeenkomst in Italië voor het project Empower. Binnen dit Europese Erasmus Plus project ontwikkelt Curaçao 2 praktische trainingsmodules en internationale webinars om vrouwen en jongeren te helpen hun zakelijke ideeën om te zetten in duurzame bedrijven. Volgens het ministerie zorgt deelname aan dit soort Europese programma's voor economische groei en innovatie op het eiland. Na afronding van het project volgend jaar worden alle online cursussen en toolkits gratis digitaal beschikbaar gesteld voor lokale ondernemers. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cb.
4: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
5: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
6: Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
7: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
8: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
10: Zometeen het lokale nieuws nu, Mister met Broken Wings.

0: Take these broken wings and learn to fly. Broken wings, Mr. Mr. hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt een oprecht goede vrijdagmiddag. Wat is het? 41 minuten over 12. Dat ga ik zo meteen doen. De muziek weer spelen natuurlijk. Een heerlijk diner voor twee bij Agave valt er te winnen. En straks de Spotlight. Het is 61 jaar geleden dat de Rolling Stones hun eerste Amerikaanse nummer 1 hit scoorden. I Can Get No Satisfaction. Die ga je dus horen. En ze hebben vandaag hun nieuwe album uitgebracht. 61 jaar actief in de muziek. Is bijna ongelooflijk. Neil Tennant is jarig. Hij is de zanger en tekstschrijver van de Pet Shop Boys. Jason Orange van Take Dead is jarig. En zo zijn er nog wat andere memorabele muzikale momenten. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Goedemiddag, Vanessa.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: Bij politieinvallen in de wijk Juan Domingo zijn gisterochtend vroeg 3 mensen aangehouden. Bij de eerste inval nam de politie een crossmotor in beslag, omdat de bewoners de herkomst ervan niet konden verklaren. Bij een inval in een ander huis in dezelfde buurt stuitte de politie op een grote hoeveelheid verpakte wiet die klaar stond voor de verkoop. Ook werden een vuurwapen en andere spullen die belangrijk zijn voor het onderzoek gevonden. Hier zijn 2 mannen gearresteerd.
2: Ja. Boefjes.
0: Zo is dat. Overheids-NV Cureoil moet bijna 28,4 miljoen gulden aan dividend uitkeren aan het land Curaçao. Corporate governance adviseur SBTNO heeft hiermee ingestemd na een voorstel van het ministerie van Financiën. Cureoil wilde zelf, net als in eerdere jaren, 10% van de winst afdragen. Maar de overheid, Charles Cooper van Financiën, eiste vanwege de hoge winstcijfers een hoger bedrag.
2: Ja, ze kunnen het betalen, dus dan moeten ze het maar dragen. En er wordt ook een betalingsregeling aangeboden.
0: Ja, heel goed.
2: Het kan ook gewoon in delen.
0: Inwoners van de wijk Roy Santu blijken zeer bezorgd te zijn over hun veiligheid na de heropening vorige maand van het chemisch bedrijf Curchem. Iedereen kan zich dat nog herinneren. Op 12 mei woedde daar een grote brand. Duurde een paar dagen. Enorme rookontwikkeling. Ik woon daar in de buurt. Gelukkig zat ik precies aan de goede kant van de wind. Maar het was ongelooflijk wat daar aan troep en aan rook vrijkwam. Mensen die daar omheen wonen, die zeggen ja, het is vreemd. We zijn door de regering niet afdoende ingelicht over wat er staat te gebeuren. En amper een maand later is het bedrijf opnieuw...

0: De sociale media, onze gewaardeerde klanten. Met genoegen informeren we dat onze vestiging in Roy Santo weer open is. Volledig operationeel. En dat kwam een weekje nadat het terrein waar de grote brand woedde door Kurgem zelf werd schoongemaakt. Dat geschiedde onder toeziend oog van het ministerie van GMN. Op 23 juni was een tweede mededeling van de Kurgem-directie. We zijn officieel open voor het publiek. Onze winkel in Roy Santo is weer geopend. En nu met een veel grotere voorraad. De inwoners van dat gebied, hè, daarbij Roy Santo, zijn het niet eens met de gang van zaken en vinden dat het bedrijf uit de wijk moet verhuizen. Ze hebben contact opgenomen met MFK, parlementariër Gavé Sylvania, en stellen voor om Kurgem te verhuizen naar een industriepark. Ze vinden dat het bedrijf, gespecialiseerd in onder meer zwembadreiniging en andere chemische producten, niet midden in een woonwijk gevestigd moet zijn. Dat is trouwens ook de mening van MFK-statenlid Carolina, die in juni een brief richtte aan zijn partijgenoot GMN-minister Boekhout. Wordt, denk ik, vervolgd. Ja, ik heb het eerder gezegd, ik heb niets tegen het bedrijf Kurgem, maar ik denk dat je niet in een woonwijk moet zitten.
1: Nee, dat lijkt mij duidelijk. Maar het is toch al gebleken dat dat dus ontzettend gevaarlijk is. Het is met een sisser afgelopen. En dan hebben we, weten we eigenlijk nog helemaal niet wat het vrijkomen van de chemische stoffen voor de gezondheid van de mensen betekent in de toekomst. Dat is nog helemaal niet duidelijk. Maar ja, nou ja, goed, dat hier geen extreme ontploffingen zijn geweest waarbij de omliggende woningen.
0: Er waren ontploffingen, ik heb ze gehoord.
1: Maar ik bedoel, waarbij dus dat er echt schade was aan de omliggende woningen. Maar dan nog is natuurlijk wat er is gebeurd, is verschrikkelijk. En nogmaals, dit kan vergaande gevolgen hebben voor de gezondheid. Dus ja, ik vind het eigenlijk, ik kan me heel goed voorstellen dat als je daar in die buurt woont, dat je denkt, nou, het is toch te zot voor woorden dat dit gewoon weer geopend gaat worden. En dat je bijna zou denken, er is niet geleerd van wat er gebeurd is.
0: Wordt vervolgd in ieder geval het Antilliaans Dagblad. Hè, daar komt dit bericht uit. Houd het nauwlettend in de gaten.
1: Ja.
0: Het leven op Curaçao is in mei ietsje duurder geworden. Uit de nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de consumentenprijzen in mei met 0,5% zijn gestegen ten opzichte van april. Het inflatiecijfer van de afgelopen 12 maanden komt daarmee uit op 1,5%. Vervoer en communicatie werd vooral duurder. Ook de kosten voor woninginrichting, recreatie, voeding en de woning zelf stegen licht. De kosten voor de gezondheidszorg daalden juist met 0,2%.
1: Ja, en ze hebben trouwens van CBS ook een nieuwe online dashboard gelanceerd, hè?
0: Ja.
1: Waarop je dit soort informatie allemaal kunt terugkijken. Dit is een dashboard wat interactieve gegevens biedt over onder meer dus bevolkingsgroei, geboortesterfte, immigratie, et cetera. Dus dat is heel handig. Dan kun je dat gewoon allemaal eventjes rustig teruglezen, mocht je dingen willen weten. De details.
0: Lang, lang geleden kocht ik een cabrio. En daar sloot ik een lening voor af bij een autohandelaar. En dat had ik allemaal niet moeten doen, want ik betaalde 14,5% of zo. Achteraf gezien dacht ik, dat was heel onverstandig. Daar leer je van, dat heb ik dus nooit meer gedaan. Maar dat is niet de hoogste rente die ik ooit gelezen heb. Dat is namelijk nu, er is een kredietverstrekker, Island Finance. Raad eens welke rente die heeft berekend aan een klant.
1: Nou, ik heb geen idee. Zeg het maar, Pepijn.
0: 32%.
1: Wauw.
0: Kredietverstrekker Island Finance heeft bij de rechter in Aruba een nederlaag geleden. De rechter heeft bepaald dat een klant die in 2019 een lening afsloot, de rente van ruim 32% per jaar niet hoeft te betalen. Het Hof van Justitie bepaalde in 2020 al dat Island Finance maximaal 27% rente per jaar mag vragen. Vind ik nog steeds belachelijk, ja. Maar goed. Omdat het bedrijf daar ver boven zat, is die rentebepaling in het contract volgens de rechter ongeldig. Toen paste Island Finance het tarief aan toen de rechtszaak al was begonnen, maar de rechter noemde dat veel te laat.
1: Oké.
0: Dan had jij nog nieuws over vrouwelijke ondernemers.
1: Ja, ik had nog wat. Curaçao is namelijk samen aan het werken met Europese partners. Waarom? Nou, omdat ze vrouwelijk ondernemerschap willen gaan versterken. De EU-desk van het ministerie van Economische Ontwikkeling en Fondation ZEFBA, die namen deel aan een internationale bijeenkomst in Italië voor het project genaamd, ja, ik vind het een mooie titel, Empower.
0: Empower. Ja, ik snap de woordgrap.
1: Empower, ja. Dit is, even kijken hoor. Het zijn twee praktische trainingsmodules en internationale webinars om vrouwen en jongeren te helpen om hun zakelijke ideeën om te zetten in duurzame bedrijven. Dus het is

0: Nou ja, goed, voor jonge ondernemers en vrouwelijke ondernemers is dit misschien een hele handige manier om... Kijk, als jij hele leuke ideeën hebt en hele goede ideeën waarvan je denkt, nou, dit is echt wel een business, maar je weet verder niet welke stappen je moet nemen. En dan is dit natuurlijk hartstikke fijn. Nadat het project wordt afgerond, volgend jaar, dan worden alle online cursussen en de toolkits gratis digitaal beschikbaar gesteld voor lokale ondernemers. Dus iedereen kan daar gebruik van maken. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Ja. Ik heb wel tegelijkertijd ook... Oh, daar gaan we. Ja. Nou ja, kijk, denk ik, waarom moet... Nou ja, goed. Nee, ik ga niet zeuren. Het is vrijdag.
1: Je wou zeggen, waarom moet het speciaal op vrouwen gericht zijn? Dat is toch alleen maar goed, denk ik.
0: Ja, het is ook goed. Het is ook goed. En het is waarschijnlijk nodig. Maar er is wel iets in mij, een feministe, die zegt... Huh? Hoezo voor vrouwen en jongeren? Want jongeren, weet je wel, die komen net kijken. En nou ja, vrouwen dan dus... Ja, kennelijk denken mensen ook of zo. Dat die dit... Nou ja, goed. Nee, het is nodig. En het is hartstikke goed voor de mensen die denken... Ik weet het echt niet, dan kun je dit gaan doen. Verder hou ik mijn mond pepijn.
1: Ik heb een belangrijke tip voor alle ondernemers. Sluit geen lening bij Island Finance dat 27% af als je je eigen zaak begint. Niet doen.
0: Een gratis tip van Pepijn.
1: Gratis ondernemerstip. Hey, tot slot de belangrijkste bijzaak. Het WK begint langzaam zijn ontknoping te naderen. Vanmiddag, ik ben daar dus nu al nerveus voor. Spanje-België. Ik hoop echt dat die Belgen winnen. Dat lijkt me nou zo leuk, joh, dat die doorgaan. Dat ze in een kwartfinale staan.
0: Dat zou wel...
1: Ja.
0: Ik voel hem nou ook weer een klein beetje komen.
1: Ja.
0: Hoe laat is dit?
1: Dat is wel tijdens jouw uitzending. Vanmiddag 3 uur lokale tijd.
0: Oké. Okay. Nou, dat is...
1: En ik ga naar Sportza BE straks kijken via mijn iPad. Want ik ga dan lekker in België zitten met Belgisch commentaar bij de wedstrijd. Heerlijk. Daar heb ik nu al zin in.
0: Ja.
1: En morgen natuurlijk zaterdag Noorwegen-Engeland om 5 uur... en om 9 uur Argentinië-Zwitserland.
0: Maar alles kijken.
1: Armando Obispo staat in de... Die is natuurlijk van ons elftal. Die staat in de belangstelling van AC Lens. Zo'n Franse club. Die hebben een serieus bod neergelegd bij PSV... om de 27-jarige verdediger over te nemen. Hij had natuurlijk een opvallend optreden met Curaçao op het WK.
0: Ja, we willen allemaal een beetje van Curaçao. Hè? Gewoon, dat snap ik heel goed. Dus ook Armando Obispo, die hoort daarbij.
1: Ik wens jou
0: ook van ons.
1: Ja, ik wens jou een bijzonder prettig weekend van SW. We spreken elkaar maandag weer zo rond pak een beet 20 voor 1.
0: Yes.
2: De beste 80s, 90s en zeros.

0: Klaus met de Chain Reaction. 5 minuten voor 1, hoogste tijd voor...
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor twee. Daar bij die taqueria op Jomtiel Beach Agave. Ik kan je dat van harte aanraden, maar je hoeft mij niet op mijn grijs-groen-blauwe ogen te geloven. Maar wel de TripAdvisor, denk ik dan, hè? We hebben een recensie van iemand uit Ottawa in Canada. Die zegt, deze gezellige kleine taqueria en bar is een waar juweeltje. Super vriendelijk personeel, de beste cocktails, heerlijke taco's. Men was zeer goed geïnformeerd over de tequila. Wat wil je nog meer? Agave, ik kan het je aanraden. Ik heb het eerder verteld. We zijn daar met het team van Paradise FM een hele tijd geleden alweer door geweest. En dat was een uitermate gezellige en prettige en aangename avond. Met inderdaad heel vriendelijk personeel, lekker eten en hele goede cocktails. Kan ik je vertellen uit eigen ervaring. Jij kan daar gratis en voor niks met z'n tweeën gaan eten. Mits je natuurlijk de muziekquiz van vandaag weet op te lossen. Is hij moeilijk? Ja, nee, zou ik zeggen. En dat is ook meteen een aanwijzing.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, is wel heel kort, hè? Dat we nog een keertje doen, gewoon voor de gezelligheid.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Je hoort niet zo heel erg veel meer van hem de laatste tijd. Maar hij had toen een grote hit in Nederland met dat nummer. Ja. Nee. Ja. Nee. Dat is mijn aanwijzing. 6751031. 6751031. Het welbekende nummer waar je naartoe kan whatsappen. Voor de muziekquiz van vandaag. We gaan richting het nieuws van 1 uur. Doen we met Van Halen.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Nossa logré, tourne com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé, realização. Visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Kredietverstrekker Island Finance heeft een rechtszaak verloren in Aruba. De rechter oordeelde dat een klant die in 2019 een lening afsloot de rente van meer dan 32% per jaar niet hoeft te betalen. Het contract was ongeldig omdat de rente boven de toegestane 27% lag. Island Finance moet ook de proceskosten betalen. Het leven op Curaçao is in mei iets duurder geworden. De consumentenprijzen stegen met 0,5% ten opzichte van april. De inflatie over de afgelopen 12 maanden bedraagt 1,5%. Vooral vervoer en communicatie werden duurder met een stijging van 1,7%. De kosten voor gezondheidszorg daalden met 0,2%. Dan internationaal nieuws. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, heeft aangekondigd dat hij niet langer kandidaat zal zijn voor zijn partij bij de verkiezingen in september. Dit besluit komt 2 maanden voor de verkiezingen nadat hij onder vuur lag vanwege communicatiefouten tijdens een stroomstoring die ongeveer 100.000 inwoners trof. Wegner kreeg kritiek omdat hij op de eerste dag van de storing op de tennisbaan was, in plaats van naar de getroffen wijk te gaan. Het Duitse parlement, de Bondsdag, heeft vrijdag een omstreden besparingspakket voor de gezondheidszorg goedgekeurd. De wetgeving, ingediend door minister van Volksgezondheid Nina Warken, beoogt een verlaging van de uitgaven vanaf 2027. Dit omvat onder andere hogere eigen bijdragen voor medicijnen en strengere regels voor medeverzekering van partners. Oppositiepartijen hebben stevige kritiek geuit. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Premier Peter Magyar deed de aanvraag kort na zijn verkiezingsoverwinning in mei. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt dit goed nieuws voor de Hongaarse bevolking. Met Hongarije zijn er nu 25 EU-lidstaten lid van het EPPO. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en signs. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
6: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: Een oprecht goede vrijdagmiddag. Je hoort Take That, want Jason Orange is jarig.

0: en die zegt een oprecht goede vrijdagmiddag. Bijna 10 minuten over 1. Wat gaan we in het tweede uur nog doen? Natuurlijk het Feel Good nieuws. Fantastisch verhaal over een jongen die met zijn grootvader per se naar een WK-wedstrijd van het Engelse elftal wilde. En daarvoor gaf hij eigenlijk al zijn spaargeld uit, bijna 25.000 gulden. Maar dat kreeg hij ook weer terug. Dat verhaal hoor je straks in het Feel Good nieuws. Nu eerst, en we zijn er natuurlijk alweer mee begonnen, de Spotlights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Jason Orange dus. Geboren op 10 juli 1970. Dat maakt hem alweer 56. Voormalige zanger en dancer van Take That. Die hoorde Back for Good. Misschien wel de allergrootste hit. In ieder geval het bekendste nummer van de groep. Gary Barlow schreef het als een oprechte smeekbede van iemand die na een relatiebreuk hoopt op een tweede kans. En die Gary Barlow, hè, dat is de leadzanger. Jason Orange is samen met de andere bandleden duidelijk te horen in de achtergrondharmonieën. Hij was ook danser van de groep en hij was rapper trouwens. Hij verliet Take That in 2014 en leidt sindsdien een teruggetrokken leven. Hij zou tegenwoordig actief zijn in het vastgoed. Over naar de oudste boyband ter wereld, de Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction. Het is bijna niet voor te stellen, maar de Rolling Stones scoorden hun allereerste Amerikaanse nummer 1 hit met I Can't Get No Satisfaction. Nummer bleef 4 weken op de eerste plaats in de Billboard Hot 100 in 1965. En vandaag brachten ze hun nieuwe plaat uit, Foreign Tongues. 61 jaar volledig actief in de muziekwereld. Het is echt ongelooflijk. I Can't Get No Satisfaction draait om de frustratie met het moderne leven, toen al in 1965. De constante stroom reclame, de druk van de media en het gevoel dat je, hoe hard je ook probeert, nooit echt tevreden bent. Het nummer werd eigenlijk bedacht door Keith Richards. Hij werd in mei 1965 midden in de nacht wakker in een model. In een model, misschien ook in een model trouwens, maar in ieder geval in een motel in Clearwater, Florida. Hij pakte direct een cassette recorder, speelde de inmiddels wereldberoemde gitaarriff in en mompelde slaperig de woorden I can get no satisfaction. De volgende dag ontdekte hij dat dat allemaal was opgenomen. En ja, het nummer is meer dan herkenbaar. Ik draai hem dan ook helemaal vanaf het begin en ik ga niks door het intro heen zeggen.

0: Rolling Stones, 65 jaar geleden... Sorry, wat zeg ik? 61 jaar geleden. In 1965 scoorden ze hun eerste Amerikaanse nummer 1 hit... met dit nummer, I Can't Get No Satisfaction.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Neil Tennant staat in de spotlights. Hij werd geboren op 10 juli 1954, is inmiddels 72 jaar. Hij is zanger en tekstschrijver van het illustre duo The Pet Shop Boys. Een klassieker, It's a Sin, is een heel persoonlijk nummer. Neil Tennant schreef die tekst vanuit zijn eigen ervaringen op een strenge katholieke school. Alles wat met verlangens en seksualiteit te maken had... werd daar als uitermate zondig gezien. En dat schuldgevoel vormt de rode draad van dat nummer. Klinkt aan het einde ook nog een Latijnse biechttekst. Confiteor Deo mea culpa. Mea culpa, ik ben schuldig. Mea maxima culpa, ik ben meer dan schuldig. It's a Sin groeide uit tot een van de grootste hits van de Pet Shop Boys... en is een Sint-pop-klassieker, zoals dat zo mooi heet. Neil Tennant zei later trouwens eigenlijk dat het nummer deels als grap was bedoeld... maar ook wel weer was gebaseerd op oprechte gevoelens uit zijn jeugd. Na de release ontstond behoorlijk wat commotie op zijn oude school... want allerlei leraren vonden dat hij hun katholieke waarden onjuist had neergezet.

0: It's a sin. The Pet Shop Boys.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Ja, Neil Tennant dus van de Pet Shop Boys. Vandaag 72 jaar geworden. Straks na het lokale nieuws hoor je nog één plaat in het kader van de spotlight. Dat is de Starland Vocal Band met Afternoon Delight. Dat vind ik echt zo'n lekkere zondagochtendplaat. Maar ik draai hem nu voor je in de vroege afternoon deze vrijdag, de 10e juli. Wie is er nog meerjarig vandaag? Nou, Jessica Simpson. Die is van 10 juli 1980. Die is dus vandaag 46 jaar geworden. Ze verkocht wereldwijd miljoenen platen. De best verkochte single van Jessica Simpson is I Wanna Love You Forever uit 1999. Was haar debuutsingle en meteen haar grootste commerciële succes. Het nummer bereikte de derde plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Maar het moment waar ze misschien wel het meest beroemd om is, dat moment speelde zich af aan de keukentafel tijdens haar reality-serie Newlyweds. Daar kreeg ze een blikje tonijn voorgeschoteld van het merk Chicken of the Sea. Die kan je hier ook bij de supermarkt krijgen. Op het etiket stond kip afgebeeld en Simpson keek zichtbaar verward naar het blikje. Vervolgens vroeg ze bloedserieus aan haar toenmalige echtgenoot Nick Lachey: is this chicken what I have or is this fish? Met andere woorden, is dit nou kip of is dit vis? Toen ik antwoordde dat het natuurlijk tonijn was, bleef ze twijfelen, maar er staat toch Chicken of the Sea op? Het fragment werd wereldwijd uitgezonden, ging nog voor het tijdperk van de sociale media compleet viraal en groeide uit tot een van de bekendste reality-tv-momenten ooit. Zelf heeft Jessica Simpson daar trouwens de humor ook van ingezien. In 2026 nam ze voor Chicken of the Sea een reclamespot op, waarin ze met veel zelfspot terugblikt op haar leven. Legendarische kip- of vis-tekst. Jessica Simpson vertelde ooit dat ze dacht dat buffalo wings daadwerkelijk van buffels werden gemaakt. En keek verbaasd op toen bleek dat het gewoon kippenvleugeltjes zijn. Daardoor wordt ze vaak weggezet als dat beetje domme blondje. Maar vergis je niet in Jessica Simpson. Ze heeft een uiterst succesvol bedrijf in de modewereld met een miljard omzet. Haar persoonlijke vermogen is zo'n $200 miljoen. En de afgelopen jaren sprak ze openhartig over bodyshaming en haar eigen gewichtsschommelingen. En ze moet eigenlijk heel erg lachen om haar beroemde blonde momenten. Voor het nieuws van 2:30 hoor je Jessica Simpson. I Wanna Love You Forever.

0: je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Command the road with

0: certified dealer. We are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
2: Levensonderhoud in mei duurder door stijging in vervoer en communicatie. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het leven op Curaçao is in mei iets duurder geworden. Uit de nieuwste cijfers van het statistiekbureau CBS blijkt dat de consumentenprijzen in mei met 0,5% zijn gestegen ten opzichte van april. Het officiële inflatiecijfer gemeten over de afgelopen 12 maanden komt hiermee uit op 1,5%. De stijging is vooral te wijten aan de categorie vervoer en communicatie, die met maar liefst 1,7% duurder werd. Ook de kosten voor woninginrichting, recreatie, voeding en de woning zelf stegen licht. Er was ook goed nieuws voor de portemonnee. De kosten voor gezondheidszorg daalden juist met 0,2%. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
3: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
4: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: voor zet outdoorstoelen ter waarde van 2700 gulden. Laat zien hoe blauw jij bent en doe mee aan de Blue Challenge. Winnaars worden bekendgemaakt na de WK-finale op 20 juli. De Pink Elephant goes blue. So do you.
1: Copa Mundial ha llega y ahora abo por score for fun. Download Buffenmas app, hasi compra na van den twil. Koyman, Changes Group y Beton Industry Brieven gaat. IRCB, Bostempel Digital, go cada compra de 25 florin. Cada kaartje, full yena, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Con un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio ganero 7 parts de Koyman. 25.000 Fenmas. Of um voucher na valor de 1.500 florin de Beton Industrie Brievenhaat. Para mais informação, visita funmas.com.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
4: Tijd voor some Afternoon Delight met de Starland Vocal Band.

Portland Vocal Band dus. Zij bereikte in 1976 op 10 juli de Amerikaanse nummer 1 met Afternoon Delight. Die mooie, meerstemmige zang die leverde hun een Best Arrangement for Voices Grammy op. En ze wonnen ook nog de Grammy voor Beste Nieuwe Artiest. Daar lieten ze Boston achter zich. De groep bestond uit twee getrouwde stellen. En hun samenwerking, hun hechte samenwerking, zorgde voor die mooie, meerstemmige zang, hè, die zo kenmerkend is voor de opname. Het is trouwens een one-hit wonder. Daarna heeft de Starland Vocal Band nooit meer een hit gescoord. De schrijver van het nummer heet Bill Danoff. Hij kreeg het idee dat hij in een restaurant zat, Clyde, in Georgetown, Washington D.C. Daar zag hij het Happy Hour menu en dat heette Afternoon Delights. En dat inspireerde hem direct tot het schrijven van het nummer. En achter die relatief onschuldige titel schuilt natuurlijk een liedje over een, hoe zeg ik dat netjes, een romantische ontmoeting, adieu, midden op de dag. Dat was het. Dat waren de spotlights van vandaag. Benieuwd wat de maandag weer gaat brengen. Zometeen het Feel Good nieuws. Ontroerend verhaal van een Engelse jongen die zijn grootvader meenam naar Amerika om een wedstrijd van het Engelse elftal te zien. Nu eerst de mannen van Nickelback. How You Remind Me.

0: En de gong brengt de tijd op 13 minuten voor 2. Er waren trouwens, het is een uitdrukking, hè, Big in Japan. Er waren trouwens in die tijd van het nummer van Alphaville diverse artiesten die echt big in Japan waren. Cheap Trick bijvoorbeeld. Hun live album, At Budokan, werd aanvankelijk zelfs alleen maar in Japan uitgebracht. Werd later vanwege de vraag wereldwijd uitgebracht. Mr. Big was ontzettend big in Japan. Deep Purple was veel groter in Japan dan toen in Amerika. En Eric Clapton heeft al decennia lang een uitzonderlijk trouwe Japanse fanbase. Allemaal dus big in Japan.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ik heb los van mijn bericht een leuk berichtje. Dat komt echt net binnen. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft 1 miljoen dollar gedoneerd voor hulp aan het door zware aardbevingen getroffen Venezuela. Geld is afkomstig uit een speciaal fonds voor goede doelen. De FIFA zegt in een persbericht dat het geld onder meer zal worden besteed aan humanitaire hulp voor de getroffenen en de wederopbouw. De Venezolaanse bevolking kan rekenen op de volledige solidariteit van de wereldwijde voetbalfamilie in deze ongelooflijk moeilijke tijd. Nou, dat is mooi. Feel good nieuws. Maar dan het bericht wat ik eigenlijk voor je had. Een Engelse voetbalfan ging naar het WK met zijn opa. Soms gaat voetbal, hè, de belangrijkste bijzaak in de wereld, over meer dan doelpunten en uitslagen. Dit is zo'n verhaal. De 21-jarige Jacob Elmendinger uit het Engelse Hull had in 5 jaar zo'n 10.000 pond gespaard. Dat is pak een beet 25.000 gulden. Als aanbetaling voor zijn eerste huis. Maar toen zich de kans voordeed om met zijn 80-jarige opa Jeff om die mee te nemen naar het WK voetbal in Amerika en Mexico, aarzelde hij geen moment. Hij gaf zijn volledige spaargeld uit aan een reis die ze waarschijnlijk nooit meer zouden kunnen maken. Over 4 jaar, Engeland moet zich dan plaatsen en de opa Jeff zou nog in goede gezondheid

uit moeten zijn. Dus ze deden het nu. En Jacob dacht, ja, kan mij dat geld schelen? Dit is een onvergetelijke ervaring. Samen bezochten ze wedstrijden in New York, Atlanta en Mexico stad. En ze zagen onder andere de spectaculaire 3-2-overwinning van Engeland op Congo. Voor Jacob was het een manier om iets terug te doen voor zijn opa, die hem als jongetje meenam naar wedstrijden van Hull City. Jacob zelf zegt, we kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden. We zijn eigenlijk meer beste vrienden dan opa en kleinzoon. Geld kan ik altijd weer verdienen, maar ik krijg nooit meer de kans om samen met mijn opa naar een WK te gaan. Hun verhaal raakte duizenden mensen en ging viraal op de sociale media. En dat bleef niet onopgemerkt. Het Amerikaanse online crypto-casino MetaWin deed een belofte. Als Engeland van Congo-Kinshasa zou winnen, zou Jacob zijn volledige spaargeld van £10.000 terugkrijgen. En Engeland won met 3-2 en MetaWin hield woord. Het volledige bedrag stond korte tijd later alweer op Jacobs bankrekening. Zijn reactie, ik kon het eerlijk gezegd pas geloven toen ik het op mijn bankrekening zag. Het geld stond er echt op, ik was compleet overdonderd. Hij heeft het nu weer op een spaarrekening gezet en gaat het waarschijnlijk gebruiken voor zijn eerste huis. Opa Jeff geniet intussen volop van alle aandacht. Overal in Engeland worden ze herkend en ontvangen ze berichten van mensen wereldwijd die zeggen dat ze spijt hebben dat ze zelf nooit zo'n bijzondere reis met hun eigen opa of oma hebben gemaakt. Daarom draai ik Cats in the Cradle van Ugly Kid Joe. Ik leg je zo meteen uit waarom. Even kijken naar die belangrijkste bijzaak. Zometeen, even kijken, morgen is trouwens Engeland tegen Noorwegen, als ik me niet vergis. Kijk meteen even op de agenda. Vanmiddag is die hele spannende wedstrijd, hè, België tegen Spanje. En daar even kijken, ja, Noorwegen, Engeland. En morgenavond, 9 uur, Argentinië, Zwitserland. Ik ben heel benieuwd. Maar goed, Spanje, België, belangrijke wedstrijd. En interessant nieuws, De Bruyne is terug in de basisopstelling. Die zat de hele tijd op de reservebank, maar die staat dus vanmiddag voor ons. Het is 9 uur 's avonds in Nederland, maar vanmiddag 3 uur lokale tijd staat De Bruyne opgesteld tegen de Spanjaarden. En ik gun het die Spanjaarden echt ontzettend. Die Belgen ontzettend dat ze gaan winnen. En de Spanjaarden niet. Ik gun het ook, maar ik gun het die Belgen dan net nog wat meer. Hey, tot slot de muziek van Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Waarom? Dat is een nummer over de band tussen vader en zoon. Breder getrokken, grootvader en zoon. Het belang van tijd met elkaar doorbrengen voor het te laat is. Het liedje waarschuwt een beetje voor het te druk zijn. Eerst is die vader altijd te druk. En vervolgens, als die vader dan tijd wil doorbrengen met zijn zoon, is die zoon te druk. Ik wens je nog heel veel plezier. Zometeen met Marissa en vanmiddag met Vanessa. En vanavond vanaf 6 uur met DJ Boogieman. Een bijzonder goed weekend gewenst. Ik meld mij maandag weer rondom deze tijd. Dit is Ugly Kid Joe, The Cats in the Cradle.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture. Beerput

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Kredietverstrekker Island Finance heeft een rechtszaak verloren in Aruba. De rechter oordeelde dat een klant die in 2019 een lening afsloot de rente van meer dan 32% per jaar niet hoeft te betalen. Het contract was ongeldig omdat de rente boven de toegestane 27% lag. Island Finance moet ook de proceskosten betalen. Het leven op Curaçao is in mei iets duurder geworden. De consumentenprijzen stegen met 0,5% ten opzichte van april. De inflatie over de afgelopen 12 maanden bedraagt 1,5%. Vooral vervoer en communicatie werden duurder met een stijging van 1,7%. De kosten voor gezondheidszorg daalden met 0,2%. Dan internationaal nieuws. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, heeft aangekondigd dat hij niet langer kandidaat zal zijn voor zijn partij bij de verkiezingen in september. Dit besluit komt 2 maanden voor de verkiezingen, nadat hij onder vuur lag vanwege communicatiefouten tijdens een stroomstoring die ongeveer 100.000 inwoners trof. Wegner kreeg kritiek omdat hij op de eerste dag van de storing op de tennisbaan was, in plaats van naar de getroffen wijk te gaan. Het Duitse parlement, de Bondsdag, heeft vrijdag een omstreden besparingspakket voor de gezondheidszorg goedgekeurd. De wetgeving, ingediend door minister van Volksgezondheid Nina Warken, beoogt een verlaging van de uitgaven vanaf 2027. Dit omvat onder andere hogere eigen bijdragen voor medicijnen en strengere regels voor medeverzekering van partners. Oppositiepartijen hebben stevige kritiek geuit. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Premier Péter Magyar deed de aanvraag kort na zijn verkiezingsoverwinning in mei. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt dit goed nieuws voor de Hongaarse bevolking. Met Hongarije zijn er nu 25 EU-lidstaten lid van het EPPO. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

Ja, een hele goede vrijdagmiddag. Het is gewoon alweer vrijdag. Jeetje, deze week ging echt voor mijn gevoel onwijs snel. Dat ik nu alweer denk, jeetje, het weekend staat echt voor de deur. Ik zit natuurlijk in ieder geval nog voor je klaar tot en met 4 uur. Ik heb de muziekquiz waarbij je een heerlijke dinerbon voor 2 kan gaan winnen. Dat is nog wel eventjes lekker voor het weekend, denk ik. Ik heb natuurlijk Vanessa Werkhoven die bij me aanschrijft. En natuurlijk de allerbeste muziek. Zoals hier is Boom, Shake the Room.

energie blijft. Het spel gaat door. Kies je team en juich mee bij de officiële Brasa fanlocaties. Dit is Brasa FM.

0: wraps tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Verdimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.

0: half drie.
1: Levensonderhoud in mei duurder door stijging in vervoer en communicatie. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het leven op Curaçao is in mei iets duurder geworden. Uit de nieuwste cijfers van het statistiekbureau CBS blijkt dat de consumentenprijzen in mei met 0,5% zijn gestegen ten opzichte van april. Het officiële inflatiecijfer gemeten over de afgelopen 12 maanden komt hiermee uit op 1,5%. De stijging is vooral te wijten aan de categorie vervoer en communicatie, die met maar liefst 1,7% duurder werd. Ook de kosten voor woninginrichting, recreatie, voeding en de woning zelf stegen licht. Er was ook goed nieuws voor de portemonnee. De kosten voor gezondheidszorg daalden juist met 0,2%. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach. World Cup kijken.

0: Daar zit het in!
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis

0: ze allemaal mee.
1: Ik neem je eventjes mee terug naar 1987. Hier is I've Had the Time of My

0: Ja, het is weer tijd om de muziekquiz te gaan spelen. Vandaag maak je natuurlijk weer kans op een heerlijke dinerbol voor twee. En deze keer voor restaurant Agave. Ja, die zit natuurlijk op Yountil Beach. Heerlijk Mexicaans eten, heerlijke taco's, nacho's, burrito's. En dat op onze kosten. En daarnaast hebben ze er ook onwijs lekkere cocktails. Ja, ik spreek uit ervaring. Heerlijke cocktails. In ieder geval kan jij hem winnen. Kan deze dinerbol er voor jou zijn? Ik zou zeggen, blijf luisteren. Daar komt de vraag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, dat was hem al. Weet jij nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk win jij deze heerlijke dinerbol voor twee bij restaurant Agave.

van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

0: Artimix, uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao werkt aan een veilige digitale overheid. Minister Sjalten Hato van BPD is op werkbezoek in Nederland en sprak met Logius, de organisatie achter Nederlandse overheidssystemen. Het doel is om te leren van hun ervaringen voor een veilige digitale identiteit op Curaçao. Onderwerpen als cybersecurity en gegevensuitwisseling stonden centraal in het gesprek. Kredietverstrekker Island Finance heeft een rechtszaak verloren in Aruba. De rechter oordeelde dat een klant die in 2019 een lening afsloot de rente van meer dan 32% per jaar niet hoeft te betalen. Het contract was ongeldig omdat de rente boven de toegestane 27% lag. Island Finance moet ook de proceskosten betalen. Dan internationaal nieuws. De Engelse politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op de 78-jarige Anne Widdecombe. Het gaat om een 26-jarige man uit de omgeving. De politie brengt de zaak niet in verband met politiek of terrorisme. Widdecombe werd met ernstige verwondingen dood aangetroffen in haar woning in Hayter, Devon. Premier Keir Starmer noemde het schokkend nieuws. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, heeft aangekondigd dat hij niet langer kandidaat zal zijn voor zijn partij bij de verkiezingen in september. Dit besluit komt 2 maanden voor de verkiezingen nadat hij onder vuur lag vanwege communicatiefouten tijdens een stroomstoring die ongeveer 100.000 inwoners trof. Wegner kreeg kritiek omdat hij op de eerste dag van de storing op de tennisbaan was in plaats van naar de getroffen wijk te gaan. Het Duitse parlement, de Bondsdag, heeft vrijdag een omstreden besparingspakket voor de gezondheidszorg goedgekeurd. De wetgeving, ingediend door minister van Volksgezondheid Nina Warken, beoogt een verlaging van de uitgaven vanaf 2027. Dit omvat onder andere hogere eigen bijdragen voor medicijnen en strengere regels voor medeverzekering van partners. Oppositiepartijen hebben stevige kritiek geuit. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: Ja, en het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. En dat doe ik natuurlijk samen met Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
1: Hey.
0: Hallo, een hele goede... Nee, ik wil zeggen bon weekend, maar nog niet helemaal.
1: Ja, bijna.
0: Maar we mogen het wel zeggen, toch?
1: Ja, zeker. Van mij mag je het zeker zeggen. Want de vrijdag voelt gewoon... De vrijdag riekt naar het weekend.
0: Ja, ja. Riekt.
1: Ja, ik zeg altijd riekt.
0: Riekt. Het riekt naar het weekend. Het is wel een beetje boer. Het riekt naar het weekend.
1: Wat voor jou?
0: Ik zou net zeggen.
1: Hoe zou jij het zeggen?
0: Het riekt naar het weekend.
1: Ja. Nee, wacht. Jij bent niet uit Groningen.
0: Nee, Friesland.
1: Hoe zou je het zeggen?
0: Friesland. Ja, riekt naar het weekend. Ik heb eigenlijk geen flauw idee.
1: Ah, maar eens, leer mij eens wat dingen.
0: Boetebrie en green cheese. Maar dat is dus een keer op rochte Fries.
1: Wauw.
0: Tot zover. Ik stop.
1: Langzaam? Ik wil het leren.
0: Boetebrie.
1: Boetebrie.
0: En green cheese.
1: En green cheese.
0: Dus boetebrie en green cheese.
1: Boetebrie en green cheese.
0: Wat dat net sissekit.
1: Wat dat net sissekit.
0: Is kin op rochte Fries.
1: Is kin op rochte Fries.
0: Boetebrie.
1: Boetebrie en
0: green cheese.
1: Cheese. Wat dat niet. Net
0: sissekin.
1: Sissekin.
0: Is geen oprechte Fries.
1: Nee, dus ik ben geen oprechte Fries.
0: Oh, dat ik dit moet doen op live radio. Wat erg.
1: Maar dat betekent dus, als je die twee dingen niet kunt zeggen, ben je geen echte Fries.
0: Ja, oh, wat erg. Nou, dat je me dit hebt laten doen. Dit is verschrikkelijk. Nou ja.
1: Maar jij zegt meer dingen in het Fries. Want jij zegt bijvoorbeeld ook, ik ga slapen. Dan zeg je, ik ga lekker koezen.
0: Koezen?
1: Ja. Want ik hoorde nou in Suriname ook deelde. Nou, gaan we lekker koezen.
0: Koezen.
1: Dacht ik, wat zeg je?
0: Ja, ja. Dit is zo grappig. Want ik had laatst was ik met vrienden bij het strand. En toen gingen we het doen. Zeg ik, nou, lekker koezen zo. En het was een jongen en een meisje die liepen weg. Dus hij rende uiteindelijk terug. Hij zei, zijn nou lekker kussen?
1: Ah, dat lijkt het
0: ook. Nee, nee. Lekker koezen.
1: Maar jij gaat er ook wel vanuit dat iedereen weet.
0: Ja, nee. Het is zo standaard. Oh, wat erg, Vanessa, dat je me dit hebt laten doen.
1: Nee, dit hoort bij jou. Ik vind dat heel mooi.
0: Oh, ik heb er niks mee. Maar ja, het is... ik mag dat gewoon zeggen,
1: moet
0: toch?
1: Je afkomt, verlogene kind.
0: Nee, dat is waar. Je hebt gelijk. Ik ben er hartstikke trots op. Oké, ik heb een zin voor je. Wil je die zin afmaken?
1: Ja.
0: Mijn weekend is pas echt geslaagd als...
1: Als ik goed ben uitgerust.
0: Ja. En hoe rust jij goed uit?
1: Nou ja, dat weet iedereen volgens mij inmiddels.
0: Ja.
1: Want daar heb ik het net even iets te vaak over.
0: Ja.
1: Ik ben gewoon thuis in mijn eentje.
0: Ja, heerlijk. Ja. Maar dan ook vaak op bed. Toch? Dat mag ik gewoon benoemen.
1: Ja, nee, dat klopt. Dan ben ik graag op bed, ja. Ja, maar nogmaals, mijn uren in bed... Ja. Zijn nooit verloren uren.
0: Nee,
1: ik ben altijd productief. En dus ik slaap niet. Ik zit met mijn laptop en ik ben weer bezig met mijn volgende project.
0: Maar lig jij dan? Of zit jij rechtop in bed?
1: Ik zit rechtop in bed. Met mijn laptop. Lekker liggen. Lekker liggen zo op mijn rug. Nee, ik zit rechtop in bed. Maar het is gewoon meer zo van... Ja, ik heb geen bank in mijn kamer. En ja, wel een kaptafel, maar daar ga ik niet aan zitten werken. Heerlijk, lekker in mijn bed. Kussen in mijn rug. Lekker muziekje aan van die lekkere lavendelolie.
0: Oh, heerlijk.
1: Zo rakketakketaktaktaktak.
0: Ja.
1: Gewoon lekker.
0: Ja, je bent niet een soort van je tijd aan het verdoen... door een beetje in bed te liggen en chips te eten.
1: Een soort gare papi. De hele middag gewoon te slapen. Ik ben echt keihard aan het werk.
0: Ja, nee, dat weet ik.
1: In bed. Ja, heerlijk in mijn bubbel.
0: Maar rust je daarvan uit? Heb je dan achteraf, als je dan maandag terug op werk komt, denk je, nou, ik ben uitgerust.
1: Dan ben ik en uitgerust en ik ben weer 20 stappen verder in mijn leven.
0: Ja.
1: Ik vind het helemaal top. Dus dat is de basis. En daarnaast, ja, is het natuurlijk ook wel heel leuk als je een keer wat leuks hebt gedaan. Dus als ik een leuk concertje heb meegepakt of zo. Maar eerst rusten, want ik zou niet weten wanneer ik anders moet bijkomen van...
0: Nee, dat snap ik. Ja, en onze weken zijn soms nogal, kunnen wel redelijk heftig zijn. Of hectisch.
1: Zeker.
0: Hectisch,
1: ja,
0: is beter.
1: Je bent continu bezig.
0: Ja.
1: En dan heb ik ook nog die kinderen thuis. Dus je moet af en toe even een beetje tot jezelf.
0: Ja, balanceren. Maar heel veel eigenlijk. Ik hou natuurlijk van een feestje. Vind ik fantastisch. Dus het moet een leuk feestje zijn geweest. Ik moet leuke mensen hebben ontmoet. Leuke gesprekken hebben gehad. Gezwommen in de zee.
1: Oh,
0: jeetje. Ja.
1: Dus jij zou echt gewoon je heel slecht voelen... als je het hele weekend alleen maar plat had gelegen.
0: Nou, dit had ik dus laatst.
1: Ja.
0: Laatst, toen gingen we gewoon niks doen. Ja, dan word ik dus zo... Dan denk ik, ik moet gewoon wat doen.
1: Ja.
0: Maar ik heb wel mensen om me heen nodig. Ik ga niet in mijn eentje naar het strand.
1: Ja.
0: Nee. Vind ik minder leuk. Ben ik gewoon heel eerlijk in.
1: Ja.
0: Moet ik nog leren?
1: Nee, ja, dat hoeft niet per se. Ik bedoel, je mag het doen zoals jij het fijn vindt, toch?
0: Ja, nee, dat is waar.
1: Maar inderdaad, zorg wel dat je ook uitrust.
0: Ja, klopt. Ja, want soms merk ik dat ik dan maandag op werk kom... en ik denk, nou...
1: Ja. Ja, en op jouw leeftijd kan dat nog, hè?
0: Klopt.
1: Op een gegeven moment ga je wel merken aan je lijf van... oké, we moeten het even anders doen.
0: Ja, nee, dat is zo. Nee, dat is waar. Nou ja, ik zou zeggen, een goed weekend en lekker genieten. En werk ze dan eigenlijk ook.

0: klusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com.

0: voor overgangsperiode 2Base. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Premier Gilmar Pisas heeft gisteren met de vakbonden en de directie van overheidsbedrijf 2Base vergaderd over de komende overgangsperiode van het bedrijf. De bonden maken zich grote zorgen over het behoud van banen bij dochteronderneming CRU. Om de rust te bewaren en concrete oplossingen te vinden is besloten een speciale commissie op te richten waarin de bonden en het bedrijf gaan samenwerken. Volgens Pisas, die ook verantwoordelijk is voor de energieketen, zijn dialoog en samenwerking de enige manier om de werkgelegenheid en het welzijn van de werknemers te garanderen. Dat was het. Voor meer informatie kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Marisa Wildeboer.
4: En ik heb voor je klaarstaan Madonna met Material Girl.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
0: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bij passende wijnen van Servier Frais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: azcurasao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Curaçao werkt aan een veilige digitale overheid. Minister Sjalten Hato van BPD is op werkbezoek in Nederland en sprak met Logius, de organisatie achter Nederlandse overheidssystemen. Het doel is om te leren van hun ervaringen voor een veilige digitale identiteit op Curaçao. Onderwerpen als cybersecurity en gegevensuitwisseling stonden centraal in het gesprek. Kredietverstrekker Island Finance heeft een rechtszaak verloren in Aruba. De rechter oordeelde dat een klant die in 2019 een lening afsloot, de rente van meer dan 32% per jaar niet hoeft te betalen. Het contract was ongeldig omdat de rente boven de toegestane 27% lag. Island Finance moet ook de proceskosten betalen. Dan internationaal nieuws. De Engelse politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op de 78-jarige Anne Widdecombe. Het gaat om een 26-jarige man uit de omgeving. De politie brengt de zaak niet in verband met politiek of terrorisme. Widdecombe werd met ernstige verwondingen dood aangetroffen in haar woning in Hayter, Devon. Premier Keir Starmer noemde het schokkend nieuws. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, heeft aangekondigd dat hij niet langer kandidaat zal zijn voor zijn partij bij de verkiezingen in september. Dit besluit komt 2 maanden voor de verkiezingen nadat hij onder vuur lag vanwege communicatiefouten tijdens een stroomstoring die ongeveer 100.000 inwoners trof. Wegner kreeg kritiek omdat hij op de eerste dag van de storing op de tennisbaan was in plaats van naar de getroffen wijk te gaan. Het Duitse parlement, de Bondsdag, heeft vrijdag een omstreden besparingspakket voor de gezondheidszorg goedgekeurd. De wetgeving, ingediend door minister van Volksgezondheid Nina Warken, beoogt een verlaging van de uitgaven vanaf 2027. Dit omvat onder andere hogere eigen bijdragen voor medicijnen en strengere regels voor medeverzekering van partners. Oppositiepartijen hebben stevige kritiek geuit. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuracao.com.

Lake by the Ocean. DNCE hoorde je hier op 103.1 FM. Doet mij denken aan een verjaardag een aantal jaar geleden. Een verjaardag van mij. Ja, ik ben 26 juli jarig, dus bijna alweer. En ja, dit is alweer een verjaardag van een paar jaar geleden, hoor. Maar toen zat ik inderdaad in mijn eentje in Nederland cake by the ocean te eten. Ik moet er ineens aan denken. Ja, nou ja goed, het was een beetje een eenzaam moment. Het was in Nederland, het was een grauwe dag ook, weet je wel. Ik had er me heel anders voorgesteld. En ik was alleen, niet de hele dag hoor. Het was verder een fijne verjaardag. Maar het was wel even dat moment dat ik dacht, oké, dan zit ik hier nu op dit grijze, grauwe strand in de, nou ja, relatief koude zomer. Hè, vergeleken met hoe je dat hier op het eiland zou doen. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik ben toch jarig. Laat ik maar eventjes een stuk taart voor mezelf halen. Of een lekker taartje. En dat heb ik toen gedaan. En ja, weet je, soms bedenk je dingen op een bepaalde manier. Dan zie je het voor je op een bepaalde manier. En dan is het in de praktijk gewoon toch anders. Het was gewoon een deprimerende situatie. Ja, cake by the ocean. God, nou ja, goed. Tegenwoordig is het gelukkig anders. Ik vier mijn verjaardag dit jaar gewoon heerlijk hier. Dus als ik al in mijn eentje op het strand zit met een stukje taart, dan is het in ieder geval lekker weer. Hey, tot 6 uur ben ik bij je vandaag. En ik heb een sowieso lekkere prijs die ik weer weg ga geven. We spelen al de hele dag voor een lekker diner voor twee bij Agave. Met de muziekquiz maak je de kans op. Je hoort hem zo meteen nog een keer voorbij komen. En in het einde van deze show ga ik iemand blij maken met deze prijs. En verder volgende week dan lopen we echt, lopen de prijzen hier de spuigaten uit. Hè? Allemaal mooie prijzen van The Sea Shack. Ik ga zo meteen alvast een beetje inzoomen op waar je zo'n beetje, waar je je op kunt gaan verheugen voor volgende week. Ja, en dan dat spel. Dat spel. Ik heb het nog steeds niet geprobeerd. Het waterhappen. Het zeggen van gezegdes. Het oplezen van gezegdes met een hap water in je mond. Het wordt erg spannend. Want nou ja, goed, we moeten het toch gaan doen volgende week. Joris mag het spits afbijten in de ochtendshow maandag. En dan daarna Pepijn en dan ik. Maar ik ga zo meteen alvast iemand de studio inslepen die dit moet gaan uitproberen. Iemand die het volgende week niet gaat doen. En die mag vandaag gewoon echt eventjes gaan kijken of het überhaupt mogelijk is. We gaan het even proberen zometeen. Ik denk dat het wel handig is. Ja, en dan deze proefkonijn. Kijk, als die vervolgens niet meer kan praten, dan dat is eigenlijk ook wel een probleem. Nou, laten we zometeen even kijken of dat goed gaat. En verder, ook lekkere muziek. En that's it eigenlijk. 2 uurtjes lang, tot 6. En daarna knallen we het weekend in. Laten we beginnen met Kelly Clarkson.

0: Muziekquiz.
1: Zoals beloofd is hij hier weer, de muziekquiz van deze vrijdag. Vrijdag 7, nee, het is alweer vrijdag 10. Ongelooflijk, de tijd vliegt voorbij. Bijna weekend en tijd dus om nog even op de valreep een lekker dinertje voor twee binnen te slepen. Luister even mee en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Nou zeg, dit is een gezellige, maar deze weet je volgens mij ook wel. Jawel, ik zag laatst trouwens... Nou ja, dat doet er verder niet toe. Nee, we gaan het niet nog makkelijker maken dan het al is. Want ik vind hem behoorlijk makkelijk. Je mag gewoon raden. Ja, 675-1031. Van welk nummer was dit het intro? Voor een lekker diner voor twee bij Agave.

0: pone de momaci. Pasta Carrefour. E chat tu reproducono anche con sticker blau. Brasa de momaci. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relax the special match. Compra 3 of mass e botai un ticket con chance per ganare premio. Tursima. Assi da facile bota partecipa. Fans nang di banda riba te banda bow. Bin join e olla blau.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je

0: Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
3: BPD ministerie werkt aan Curaçaose variant van DigiD. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao werkt aan een moderne en veilige digitale overheid. Minister Shelton Hato van BPD is momenteel op werkbezoek in Nederland en heeft gisteren uitgebreid gesproken met Logius. Dat is de organisatie verantwoordelijk voor Nederlandse overheidssystemen zoals DigiD en Mijn Overheid. Het doel van het bezoek is om te leren van de Nederlandse ervaringen en te kijken hoe deze systemen kunnen worden toegepast op Curaçao. De minister streeft naar een veilige digitale identiteit voor burgers. Dit moet de belangrijke bouwsteen vormen voor het samenlevingsloket. En kredietverstrekker Island Finance heeft bij de rechter in Aruba een nederlaag geleden. De rechter heeft bepaald dat een klant die in 2019 een lening afsloot... de afgesproken rente van ruim 32% per jaar niet hoeft te betalen. Het Hof van Justitie bepaalde in 2020 al dat Island Finance maximaal 27% rente per jaar mag vragen. Omdat het bedrijf daar ver boven zat, is de rentebepaling in het contract volgens de rechter ongeldig. Island Finance paste het tarief pas aan toen de rechtszaak al was begonnen, maar de rechter noemt dat veel te laat. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
4: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
0: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team.

0: Casa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Het is vrijdagmiddag en de hoogste tijd om even je gedachten vrij te maken met En Vogue.
2: Paradise FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free

De energie blijft. Het spel gaat door. Kies je team en juich mee bij de officiële Brasa Fanlocaties. Dit is Brasa FM.

0: ZFM en Purple Disco Machine en S-Dis. Zeg ik dat goed? S-Dis, S-Dis. Zo, vrijdagmiddag. Ja, als ik dat zo hoor aan de playlist van vandaag, dan voel ik dat wel hoor. Dan voel ik wel dat het weekend voor de deur staat. Een beetje lekker de optie om te gaan dansen. Een beetje lekker de optie om een borreltje te gaan drinken. Nou, ik kijk er ontzettend naar uit. Maar ik kijk ook stiekem alvast een klein beetje uit naar volgende week. Want wij hebben volgende week zo'n leuk spelletje. En ik heb er gewoon echt heel veel zin in. Nou ja, we gaan sowieso natuurlijk voor The Sea Shack hele mooie prijzen weggeven. Of van The Sea Shack voor jou. En dat doen we tijdens de ochtendshow, de lunchshow en de middagshow. Dus Joris, Pepijn en ik zijn een beetje de pisang. Oftewel de banaan. In deze. Want wij moeten namelijk iets gaan doen wat volgens mij redelijk lastig is. En misschien zelfs ook wel een beetje gevaarlijk. Maar we dachten, weet je wat, we gaan het... De Sea Shack is natuurlijk de winkel hier op het eiland voor watersportbenodigdheden. Allerlei mooie spullen verkopen ze daar. En ik dacht in het idee van de watersport een leuk spelletje. Dus dat moet met water te maken hebben. En ik heb hier... Marissa uitgenodigd. Nog even op jouw vrijdagmiddag ook op de valreep voordat je naar huis gaat.
1: Ja.
0: Hey, ja, ik dacht, wil jij anders eventjes dat waterhappen uitproberen?
1: Nou ja, liever niet. Ik zei gelijk al, moet dit? Maar ja. Oké, voor de luisteraar doe ik alles.
0: Ik heb niet gezegd dat het moest, maar nee. je bent maar gewoon zo lief.
1: Het wacht dat er wel in, hoor, van het.
0: weet je, kijk, ik kan het zelf ook doen, maar ja, weet je, wij gaan het volgende week al doen. En ik wil gewoon even weten, ja, eerlijk is eerlijk.
1: Hoe klinkt dit?
0: Ja, en hoe veilig is het?
1: Ja, oh ja. Ik mag het even testen. Nou, is goed.
0: Jij mag het eventjes testen. Dus wat we gaan doen is... we nemen een hap met water. Dus niet de slok, want dan is hij weg. Maar een hap. Ik zou zeggen niet te veel. Want voorzichtig opbouwen. En dan ga je dus een beetje naar achter hangen met je hoofd, Maris.
1: Ja.
0: En dan moet jij een gezegde... die moet jij dan uitspreken. En dan, ja, dan is het de bedoeling dat de luisteraar... nou ja, in dit geval ik, eventjes om te oefenen... gaat raden welk gezegde dat is. En als je dat dan goed hebt volgende week... dan krijg je misschien wel een mooie prijs. En die prijs hebben we het zo meteen over. Maar laten we eerst even kijken of wij dit veilig kunnen doen.
1: Ik neem een slok water, ja? Dus ik kan vanaf nu niet meer praten.
0: Oké. Nou, dat gaat hartstikke goed, joh. Marissa, die... kom even tot jezelf.
1: Ik zei nog, Vanessa, ik kan dit niet.
0: Ik hoor het gegorgel. Het klinkt wel lekker.
1: Oké, nog een keer.
0: Ja, doe voorzichtig, hè, kind. Want je hebt helemaal tranen. Tranen in je ogen. Je moet ook niet lachen. Oké, doekie erbij.
1: Ik zei nog tegen je, ik kan dit niet. Dit kan ik niet. Oké, laatste keer.
0: Zal ik hem anders zo meteen proberen? Doe jij het nog één keer?
1: Laatste keer.
0: Misschien ligt het aan jou.
2: Wat nog een blokje. Tikt dus nooit thuis.
0: Jij zegt het niet goed, maar ik heb het wel gehoord. Dit was het gezegd. Zoals het klokje thuis tikt het nergens.
1: Klopt, ik deed te veel water in mijn mond. Dat was
0: nu,
1: het.
0: Je hebt hem nu.
1: Deze keer, ja, nu lukt het.
0: Oké, dus bij deze een tip voor mij, voor Joris en voor Pepijn. Niet te veel water in je mond.
1: Oh jeetje.
0: Wat dit was Marissa, jij hebt het gedaan.
1: En jij hebt het geraden van.
0: Nou, helemaal super. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.
1: Ja.
0: Oké, nou ja, weet je wat? Het is gewoon hartstikke leuk. Een leuk spelletje. En we leren ook nog wel eens wat, toch?
1: Ja,
0: ik bedoel, dan heb je weer een nieuw gezegde geleerd.
1: Nou, absoluut. Superleuk.
0: Superleuk hoor, dankjewel. Mag ik nou weekend vieren?
1: Bon weekend.
0: Je mag gaan gorgelen met wijn.
1: Ja, oh, dat wil ik wel.
0: Enjoy. Volgende week waterhappen voor mooie prijzen van The Sea Shack.

Capaldi met Survive hoorde je hier op Paradise FM. Zometeen nog veel meer lekker muziek. Onder andere Inner Circle staat klaar. Hè? En ook Molokko ga je horen. Prince zie ik staan. En natuurlijk gaat er nog een heerlijke prijs uit. Een dinertje voor twee geven we vandaag weer weg. Zoals iedere dag eigenlijk. Vandaag is dat een heerlijk diner voor twee bij Agave. En wat heb ik nog meer? Oh ja, ik doe zometeen eventjes een blik op het internationale nieuws. Ja, er is mij iets opgevallen op een ander eiland. Niet een van de eilanden hier, maar wel een ander eiland. En daar is iets niet helemaal goed gegaan. Wat? Dat hoor je zo. Ik heb eerst B.O.B. en Priscilla voor je klaarstaan met Jando. Seems like

0: bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Renaissance Mall.

0: best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een nieuwe bevolkingspublicatie en een interactief dashboard gelanceerd. Dit gebeurt vlak voor Wereldbevolkingsdag, die morgen wordt gevierd. De publicatie biedt inzicht in demografische ontwikkelingen op Curaçao per 1 januari van dit jaar, met gegevens over bevolkingsgroei en migratie. Het dashboard maakt deze cijfers toegankelijk voor het publiek. Op Sint Maarten is het voorarrest van arts Danny Denaoui geschorst. Dit gebeurde op verzoek van het Openbaar Ministerie vanwege een ernstig cellentekort in de Pointe Blanche-gevangenis. Denaoui moet beschikbaar blijven voor justitie en mag geen contact opnemen met het slachtoffer. Beide verdachten moeten zich op 16 september verantwoorden. Dan internationaal nieuws. De Engelse politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op de 78-jarige Anne Widdecombe. Het gaat om een 26-jarige man uit de omgeving. De politie brengt de zaak niet in verband met politiek of terrorisme. Widdecombe werd met ernstige verwondingen dood aangetroffen in haar woning in Hayter, Devon. Premier Keir Starmer noemde het schokkend nieuws. De burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, heeft aangekondigd dat hij niet langer kandidaat zal zijn voor zijn partij bij de verkiezingen in september. Dit besluit komt 2 maanden voor de verkiezingen nadat hij onder vuur lag vanwege communicatiefouten tijdens een stroomstoring die ongeveer 100.000 inwoners trof. Wegner kreeg kritiek omdat hij op de eerste dag van de storing op de tennisbaan was in plaats van naar de getroffen wijk te gaan. Het Duitse parlement, de Bondsdag, heeft vrijdag een omstreden besparingspakket voor de gezondheidszorg goedgekeurd. De wetgeving, ingediend door minister van Volksgezondheid Nina Warken, beoogt een verlaging van de uitgaven vanaf 2027. Dit omvat onder andere hogere eigen bijdragen voor medicijnen en strengere regels voor medeverzekering van partners. Oppositiepartijen hebben stevige kritiek geuit. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
5: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
6: Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: En we zijn onderweg naar Incognito, naar Inner Circle.

En incognito, don't you worry about a thing. Ja, dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan, hoor. Ja, soms overvallen dingen je. En dan gebeuren de dingen, dan kun je wel zeggen... ja, ach joh, maak je niet zoveel zorgen, weet je. Het maakt het allemaal uit. Het is allemaal zo relatief. It's just life. Maar er zijn soms dingen die gebeuren waarvan je denkt... ja, dag. Hoezo? En hoe komen we hier overheen? En nou ja, goed, hè? Het is niet altijd, het leven is niet altijd even makkelijk. Soms gaan er dingen mis. En soms gaan er dingen goed mis. Zo ook op een van de andere eilanden. En dan heb ik het niet over de eilanden hier in het Caribisch gebied. Nee, dan heb ik het over Schiermonnikoog. Ja, daar was namelijk een, ja, je kan wel zeggen, opmerkelijk incident tijdens een raadsvergadering. De live-uitzending van de gemeenteraadsvergadering moest namelijk plotseling worden stopgezet nadat kijkers onverwacht beelden van ontblote lichaamsdelen te zien kregen. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn geweest. Volgens de gemeente ging het niet om een actie vanuit de raadzaal zelf, zou ik ook zeggen, maar om een verstoring van het videosysteem waarmee de vergadering werd uitgezonden. Verschrikkelijk. Nou, zodra medewerkers merkten dat er iets mis was, werd de livestream direct beëindigd, uiteraard. En ook de online opname van de vergadering is uit voorzorg na ongeveer een half uur offline gehaald. En burgemeester Henry Meendering die spreekt van een stilstaand beeld van ontblote lichaamsdelen dat ineens in de uitzending verscheen. Nou, hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, ja, dat wordt dus momenteel uitgezocht. En daarbij wordt dus ook gekeken of er sprake is geweest van een hack of misschien een andere vorm van ongeoorloofde toegang tot het videosysteem. Maar dat dit ongemakkelijk is geweest voor de mensen die hierbij waren, ja, dat mag als een paal boven water staan, zeg maar. De gemeente benadrukt dat alleen het systeem voor de livestream is getroffen. Er zijn geen aanwijzingen dat het gemeentelijke computernetwerk of andere digitale systemen zijn geraakt. En het incident zorgt uiteraard voor de nodige verbazing op het eiland. De uitzending van de gemeenteraad is normaal gesproken bedoeld om alle inwoners op een laagdrempelige manier mee te laten kijken naar met de lokale politiek eigenlijk. Hè? En nu draait het gesprek natuurlijk vooral om deze mysterieuze verstoring. Je begrijpt het. De gemeente hoopt snel duidelijkheid te krijgen over de oorzaak en passende maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Don't you worry about a thing. Nou ja, weet je, aan de andere kant, het is natuurlijk best wel gênant. Ik denk als je daar zit en je bent zo heel serieus in zo'n vergadering bezig, dat je best wel schrikt. Maar ja, er zijn ergere dingen. Ik vind het eigenlijk ook wel een beetje grappig, toch? En ik denk ook, ja, nou ja, goed, je weet nooit wat er is misgegaan. Hè? Misschien had iemand zijn computer aangesloten op zijn persoonlijke pc. Laptop. En is daar iets tussendoor gekomen. Ja, dan zou ik ook zeggen, nou, dat is van buitenaf gebeurd. Maar goed, het wordt allemaal goed onderzocht. En verder, webwinkel Bol. Ja, dit vind ik wel shocking. Want ik weet niet of je die squishy dumplings kent. Dat zijn van die, eigenlijk dumplings die je dan eet. Maar dan zijn het van die squishies. Hè? Van die grote ballen met van dat spul erin, waar je dan lekker in kan knijpen, daar word je rustig van. Die zijn ontzettend populair, gaan mega viral ook op de socials en op TikTok en zo. En ja, en wat die kinderen dan willen die ze kopen, er zijn ook volwassenen, die zijn er gek mee. Dat is dat ze dan zo'n, want je weet van tevoren niet wat je koopt. En als je dan een glitter squishy hebt, ja, dan worden ze helemaal hysterisch. Want dat schijnt dus te zijn wat iedereen wil. Nou, deze dingen die zijn dus waarschijnlijk gevaarlijk. Daar zitten mogelijk schadelijke stoffen in die zijn aangetroffen. En de webwinkel Bol is al gestopt met de verkoop van deze populaire dumplings. Uit laboratoriumonderzoek blijkt namelijk dat bepaalde exemplaren stoffen bevatten die mogelijk kankerverwekkend zijn. En hoewel nog niet alle producten officieel zijn teruggeroepen, kiezen verschillende winkels er toch voor uit voorzorg geen risico te nemen. En naast Bol hebben dus ook andere retailers de speelgoedfiguurtjes uit de schappen gehaald. Ja, nou ja, ze zijn dus erg populair, maar wel een beetje, kunnen link zijn. Consumenten die deze squishy dumplings dus thuis hebben liggen, let op, hou ze, ja, ik zou zeggen, gooi al die dingen weg. Hè? Ik bedoel, je weet het nooit. Ja, het is niet helemaal duidelijk. Ik denk dat er een hoop speelgoed in de omloop is waar giftige stoffen in zitten. Maar als je dit hoort en je kijkt ook gewoon een beetje naar dat spul wat erin zit, denk ik, dat kan toch ook helemaal niet goed zijn. Toch, lijkt mij. Ja, dus gewoon weer ouderwets een beetje met de tol gaan spelen. Met een touwtje. Of een knoopje. Een klein knoopje met daarin een touwtje. En dat dan, weet je, dat hadden wij vroeger. Vroeger. Nou ja, ik weet niet of je daar de kinderen vandaag de tijd nog blij mee kunt maken. Maar dit is ook niet wat je wil. We gaan door met een lekker nummer van Prince Royce. En,

0: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
5: BPD ministerie werkt aan Curaçaose variant van DigiD. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao werkt aan een moderne en veilige digitale overheid. Minister Shelton Hato van BPD is momenteel op werkbezoek in Nederland en heeft gisteren uitgebreid gesproken met Logius. Dat is de organisatie verantwoordelijk voor Nederlandse overheidssystemen zoals DigiD en Mijn Overheid. Het doel van het bezoek is om te leren van de Nederlandse ervaringen en te kijken hoe deze systemen kunnen worden toegepast op Curaçao. De minister streeft naar een veilige digitale identiteit voor burgers. Dit moet de belangrijke bouwsteen vormen voor het samenlevingsloket. En kredietverstrekker Island Finance heeft bij de rechter in Aruba een nederlaag geleden. De rechter heeft bepaald dat een klant die in 2019 een lening afsloot... de afgesproken rente van ruim 32% per jaar niet hoeft te betalen. Het Hof van Justitie bepaalde in 2020 al dat Island Finance maximaal 27% rente per jaar mag vragen. Omdat het bedrijf daar ver boven zat, is de rentebepaling in het contract volgens de rechter ongeldig. Island Finance paste het tarief pas aan toen de rechtszaak al was begonnen, maar de rechter noemt dat veel te laat. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
6: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Punda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Punda.
7: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
8: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
9: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
5: Tijd om zometeen een lekker dineetje weg te geven, maar eerst nog even tijd voor een lekker nummer.

0: ZFM en je hoorde Joe Jackson en Real Man. Vrijdagmiddag, ja, nou ja, hoe de Real Man is, ja, of are. Daar, ja, nou ja, goed, daar kun je natuurlijk over twisten, hè. Het ligt er maar aan wat jij een echte man vindt.
1: De Paradise FM, muziekquiz, muziekquiz.
0: Iedereen heeft daar zo zijn eigen idee over, toch, Ted?
2: Zeker.
0: Ja, wat is voor jou de definitie van een echte man?
2: Boom. Daar ben ik nou niet echt elke dag mee bezig.
0: Nee,
2: ik
0: dat snap
2: ben de definitie
0: ik, maar,
2: van een echte man.
0: Maar jij bent de definitie van een echte man. Oké. Nou, vertel, waarom? Hoezo? Waar moet een echte man aan voldoen?
2: Ik heb geen idee, joh. Ik heb geen idee.
0: Nee, je wil ook helemaal niet lastiggevallen worden met deze vraag, merk ik. Nee. Laat maar met rust, het is vrijdag.
2: Zo is het.
0: Hé, jammer Ted, ik denk jij hebt het antwoord.
2: Nee, heb ik niet. Maar Wat vind jij dan de ideale? Wat vind jij dan de definitie van een man?
0: De ideale man, dat weet ik niet. Maar een definitie van een echte man. Ja, dat is een goede vraag, Ted. Een hele goede vraag. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Nou, een echte man, je denkt toch wel automatisch aan sterk, hè, persoonlijkheid, charisma, dat soort dingen, toch?
2: Ja. Maar ja, dan denk ik inderdaad aan mezelf.
0: Ja, heb je veel charisma, Ted?
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Oké dan. En ben je ook groot en sterk?
2: Ik ben heel groot en heel sterk.
0: Nou, te gek. Nou, succes daarmee dit weekend, Ted.
2: Dank je, ik ga mijn best doen.
0: Hey, luister, jij hebt meegespeeld met een muziekquiz. Even een ander onderwerp. Jij hebt wel zin in een lekker dinertje voor twee bij Agave.
2: Ja,
0: okay.
2: Heel veel zin in.
0: Ja, ben je er wel eens geweest?
2: Nee, het stond nog op mijn lijstje. Ik ben wel van de nieuwe restaurants bezoeken. Ik ben daar nog niet geweest. Dus.
0: Nou, dit is helemaal top. Dit komt helemaal goed uit. Ik ben blij dat ik jou aan de telefoon heb. We gaan even kijken of ik je ook blij mag maken met deze prijs. Ik ga je de opgave nog één keer laten horen. En dan wil ik graag jouw antwoord. Goed?
2: Ja.
0: Oké, komt ie aan.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, het is een zomerhitje. En hij is ook niet heel moeilijk, hè?
2: Nee, als je hem weet niet. Kessie Kenon van Jordi Bernal.
0: Ja, dat is zeker het goede antwoord. Dan heb ik nog één vraag. Nog één. Die Jordi Bernal, hè? Nou, is dat nou ook een echte man, volgens jou?
2: Nee.
0: Hij niet.
2: Kan ik daar kort over antwoorden?
0: Ja, daar kun je zeker kort over antwoorden, ja. Ja, nee, dan heb ik een beetje een beeld. Oké, hartstikke goed. Maar het antwoord is inderdaad wel Jordi Bernal. En dat brengt jou, in ieder geval nu in de gelegenheid om binnenkort eventjes lekker jouw dinerbon voor twee op te halen. Voor een diner bij Agave.
2: Hartstikke leuk.
0: Goed toch?
2: Ik kom de bon spoedig ophalen.
0: Mooi, ik ga je naam noteren en dan komt dat helemaal goed. En dan rest mij alleen nog jou nu een heerlijk weekend toe te wensen, Ted.
2: Dankjewel, jij ook, Vanessa.
0: Dankjewel. Oh, shit, dat was niet Jordi Bernal, deze. Oh, nee, ook niet. Gaat allemaal lekker, joh. Nou, ik zet hem zo meteen voor je aan. Ja?
2: Ja, dank je.
0: Goed weekend.
2: Goed weekend.
0: Doei.

Johnny Bernal, que sí, que no. Nou, ik vind dit wel een lekker nummer, hoor. Het is echt zomers, hè? Ja, het brengt je echt weer terug naar de zomer van, lang geleden in ieder geval. Het is de hoogste tijd voor mij om de show te gaan verlaten. Ach, wat klinkt dat dramatisch met deze muziek op de achtergrond. Om de studio te gaan verlaten. Het weekend gaat beginnen, tenminste voor mij. En voor jou hoop ik ook. Hier op Paradise FM gaan we nog eventjes lekker door. Want DJ Boogieman die neemt zometeen het roer over met Boogie Nights. Ik wens je daar heel veel plezier mee. En verder wil ik jou ontzettend veel plezier wensen dit weekend. Geniet ervan, kom lekker bij, doe leuke dingen. En dan spreken we elkaar maandag weer. Want dan zit ik hier weer gewoon om 4. Tot dan!

Imma High gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant bij Rottumhuis in de Voortuin en post hem op social media. Tag @Rottumhuis en @Rottumhuis Keukens en maak kans op een shoptegoed van 2000 gulden of een

0: blue. So do you. Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een nieuwe bevolkingspublicatie en een interactief dashboard gelanceerd. Dit gebeurt vlak voor Wereldbevolkingsdag, die morgen wordt gevierd. De publicatie biedt inzicht in demografische ontwikkelingen op Curaçao per 1 januari van dit jaar, met gegevens over bevolkingsgroei en migratie. Het dashboard maakt deze cijfers toegankelijk voor het publiek. Op Sint Maarten is het voorarrest van arts Danny Denaoui geschorst. Dit gebeurde op verzoek van het Openbaar Ministerie vanwege een ernstig cellentekort in de Pointe Blanche-gevangenis. Denaoui moet beschikbaar blijven voor justitie en mag geen contact opnemen met het slachtoffer. Beide verdachten moeten zich op 16 september verantwoorden. Dan internationaal nieuws. De Pakistanse premier Shehbaz Sharif heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkian gebeld en op terughoudendheid aangedrongen. Hij benadrukte het belang van het behouden van de vooruitgang naar vrede, zoals vastgelegd in een voorlopig akkoord van half juni. De oproep volgt op recente aanvallen door de VS en beschuldigingen over het schenden van de overeenkomst. Voor het eerst in jaren heeft het gezin van prins Harry koning Charles en koningin Camilla bezocht. De ontmoeting vond vrijdagmiddag plaats op het Engelse landgoed Highgrove. Het is de eerste keer sinds juni 2022 dat Charles zijn jongste zoon, die in de Verenigde Staten woont, met zijn gezin ziet. Meghan en de kinderen waren per privéjet naar Engeland gevlogen. De Engelse politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op de 78-jarige Anne Widdecombe. Het gaat om een 26-jarige man uit de omgeving. De politie brengt de zaak niet in verband met politiek of terrorisme. Widdecombe werd met ernstige verwondingen dood aangetroffen in haar woning in Hayter, Devon. Premier Keir Starmer noemde het schokkend nieuws. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Copa Mundial a llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, has y compra na Van den Twil, Coiman, Changes Group y Beton Industry Brivaga y recibí vos sample digital con cada compra de 25 florín. Cada carche full llenat tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Con un año de seguro completamente gratis de Enya y 1500 florín de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio banero set de parts de Coiman. 25,000 Fenmas. Of um voucher na valor de 1.500 florins de Beton Industrie Brivagat. Para mais informação, visita finmas.com.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Bouwmeesters. Uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
1: Die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Maduro & Coriel's Bank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
5: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar High Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
6: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en signs. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
5: Oh, buurman, wat doet u nu?
6: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
5: Maar bedoel je?
6: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
5: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
6: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
5: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
6: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
5: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via de Hair Boutique Curaçao.com.
7: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Tent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via douchifu.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Vroeger dronk ik die biertje blauw met die beertje. Maar het is niet lekker meer. Niet exotisch. Hun zijn verhuisd naar Amerika. En als je eerlijk, eerlijk, eerlijk...

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

103.1 FM. Paradise FM. Paradise FM. Disco. Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.